0: Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Fred Boonstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

is 3:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

is 4:30. Meraniyo. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meraniyo. Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van het Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Bevrijdingsdag gevierd met wereldproeverij in het Rietland en Hotel Schiphol ontruimt na brand. Het Sheraton Amsterdam Airport Hotel op Schiphol is in de nacht van donderdag op vrijdag ontruimd na een brand in het logo op het dak. Delen van het logo vielen naar beneden, waarna de brand weer opschaalde naar grote brand. Ongeveer 380 gasten en medewerkers werden uit voorzorg geëvacueerd en tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen hotel. Ze konden ongeveer na een uur terugkeren. Niemand raakte gewond. De brandweer had de situatie na enige tijd onder controle. De oorzaak wordt nog onderzocht, maar mogelijk gaat het om kortsluiting. Wijkcentrum Het Rietland in Bad Hoeverdorp viert op 5 mei bevrijdingsdag met een gratis wereldproeverij. Bezoekers zijn vanaf 12 uur welkom om verschillende kleine gerechten uit diverse landen te proeven, terwijl er ook historische verhalen worden gedeeld. De activiteit loopt tot 2:30 en is vrij toegankelijk voor iedereen die wil kennismaken met het wijkcentrum. Aanmelden is mogelijk via e-mail. Het initiatief combineert ontmoeting, cultuur en herdenken op een laagdrempelige manier. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Stef Manstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikt abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the Weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Zorgen over dierenleed door vastzittende kouwen in Fietsbrug. En Tennet hoeft datacenter in Vijfhuizen niet aan te sluiten op vol stroomnet. Netbeheerder Tennet hoeft een datacenter in Vijfhuizen voorlopig niet aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De rechter oordeelde dat het netwerk overbelast is en dat er geen capaciteit beschikbaar is voor nieuwe aansluitingen. Het belang van een stabiel en veilig stroomnet weegt zwaarder dan dat van de projectontwikkelaar. De ontwikkelaar had hervatting van het aansluitingstraject geëist, maar kreeg ongelijk. Omdat er geen definitieve overeenkomst is gesloten, blijft het project op de wachtlijst staan totdat er weer voldoende capaciteit beschikbaar is. Een bewoonster uit Hoofddorp slaat alarm over kouwen die klem komen te zitten achter roosters in een fiets- en voetgangersviaduct bij Nieuw-Vennep. Volgens haar raken vogels verstrikt in de constructie en sterven ze daarna langzaam. Ze heeft meerdere instanties benaderd, maar een oplossing bleef tot nu toe uit. Vogelbescherming Nederland herkent het probleem en wijst op vergelijkbare situaties waarbij constructies onbedoeld dodelijke vallen vormen. Volgens de organisatie ligt de verantwoordelijkheid bij de beheerder die maatregelen moet nemen om dit soort dierenleed te voorkomen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Forse schade bij botsing tussen lijnbus en auto in Hoofddorp. Een aantal 85-plussers verdubbeld. Druk op geschikte woningen groeit. Het aantal huishoudens met een 85-plusser in Haarlemmermeer stijgt richting 2040 van circa 2100 naar ruim 4200. Daarmee neemt de druk op geschikte woningen fors toe. Nu al wonen duizenden mensen met een beperking in een huis dat niet goed aansluit op hun situatie. Slechts 19% van de woningen is geschikt of eenvoudig aan te passen voor minder mobiele bewoners. Tegelijk groeit de zorgvraag en staat ook de mantelzorg onder druk. De vraag is of woningaanbod en zorgvoorzieningen deze ontwikkeling kunnen bijbenen. Op een kruising in Hoofddorp zijn een lijnbus en een personenauto op elkaar gebotst, waarbij beide voertuigen flinke schade opliepen. Het ongeval gebeurde rond 8:30 s'avonds op de kruising van het Leenderbos met de Kruisweg. Hulpdiensten rukten uit en meerdere inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. Voor zover bekend raakte niemand ernstig gewond. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Non-stop muziek.

0: echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: jeetje, wat is dit mooi zo aan het begin van een nieuwe zaterdag. 2 mei op de kalender. Ebony and Ivory van niemand minder dan Paul McCartney en Stevie Wonder.
1: Het is vroeg in de ochtend. De luiken van de Meer Radio ontbijtstudio gaan langzaam open. De geur van verse afbakbroodjes en koffie vult de ruimte. Met één druk op de knop beginnen alle lampjes te branden en gaat de microfoon in de studio aan.
0: Ja hoor, goedemorgen, welkom. Zaterdag 2 mei 2026. Nieuwe dag, nieuw weekend en nieuwe kansen. Het is Meer Wakker tot 10 uur om jou te ondersteunen, te begeleiden, te helpen, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Om deze zaterdag lekker je bed uit te komen. En ik ga mijn best doen. We begonnen wel met een hele mooie. Niet direct een plaat dat je zegt van, hey, daar stamp ik mijn bed mee uit. Maar ja, goed, ook mooie muziek kan jou zeker helpen om op te staan. En dat weet ik zeker, tussen nu en 10 uur heb ik voor je natuurlijk het uitgebreide weer. Want wat gaat het ons brengen deze dagen? Altijd belangrijk op zaterdag. Verder gaan we nog kijken naar wat feiten van deze dag. We hebben gezelligheid, niet onbelangrijk. En heel veel lekkere muziek van onder andere Douwe Bob. Ik zie Bluff, ik zie Major Lazer, Zara Larsson. En ook John Mayer samen met Taylor Swift komt langs. Nou joh, genoeg reden om rustig aan te doen. En dan om 10 uur dus helemaal meer wakker te zijn. Ja, er is mij alleen om tegen jou te zeggen, pak lekker wat te eten en te drinken. We gaan ervoor zitten en we gaan ermee beginnen. En dan komt het vast en zeker goed. Dit is Meer Wakker. Tot 10 uur, ik zeg een hele goedemorgen.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.
2: Hey, hey, hey. Good to see you. Come on, let's go.

Lekker hoor. Sarah Larsson op de radio en Midnight Sun. Ja, ik vind dan toch altijd. Ik probeer dan toch altijd een beetje mijn gedachten bij zo'n titel te krijgen. Midnight Sun. Ja, dus middernacht. De zon. Dat is dan meestal de maan, noemen ze dat. Behalve natuurlijk als je hebt in natuurlijk Noorwegen, hè, hoog tegen de Noordpool aan. Heb je natuurlijk wel van die momenten dat het gewoon niet donker wordt. Een periode heb je dat in het jaar. Ook periodes dat het niet licht wordt. Maar goed, misschien dat ze dat bedoelt. Het is natuurlijk, ja, Zara is natuurlijk wel een Zweedse. En daar hebben ze dat ook. Ja, dat zal het zijn. Goed, daarvoor Macklemore. Samen met Ryan Lewis en Ray Dalton en Ken Halsas. Vind ik altijd een plaat. Op een of andere manier ga ik die altijd meezingen. Dat is echt ongelooflijk. Je wil het ook niet horen, maar het is wel grappig. Hey, zaterdagochtend. Het is kwart over acht. Ja, kwart over acht op deze vroege zaterdagochtend. En ja, dat is altijd de grote vraag natuurlijk. Hoe waren de afgelopen 7 dagen? Heb je nog leuke dingen gedaan? Heb je nog bijzondere dingen gedaan? Laat het maar weten. studio@meerradio.nl. Persoonlijk heb ik me goed vermaakt, kan ik je zeggen. Vrijdag was ik hier. Zaterdagochtend was ik hier. Zaterdagavond ben ik uit eten geweest. Was lekker. Was echt lekker. Ik ging daar voor het eerst eten bij dat restaurant. Was in Haarlem. Ging voor het eerst eten. Het was gewoon echt goed. Ja, echt. Ik was echt blij verrast. Vervolgens nog even gezellig een biertje gedaan op de botermarkt. Niks mis mee. In buiten ook, hè, want het was best lekker weer. Zondag moest ik toen denk ik echt gewoon bijkomen. Dat was ongeveer het belangrijkste. En toen was het maandag en ja, toen was het Koningsdag. En was ook dat gezellig. Na 's ochtends een taartje gegeten te hebben. Tompoes natuurlijk met oranje bovenkant. 'S middags lekker Haarlem in geweest. Daar even bij verschillende kroegen een klein biertje gedaan. Waarna ik op een gegeven moment klaar was en naar huis ben gegaan. En toen ben ik gaan liggen en ja, toen werd ik de volgende ochtend pas wakker. Ja, toen riep de plicht weer. Dat was het natuurlijk ook wel een beetje vervelend. Maar goed, dat even geheel terzijde. Nee, het was leuk. En ja, de rest van de week was niet heel bijzonder in ieder geval. Tot gisteravond en toen was ik hier. Hey, dat was natuurlijk wel heel leuk. Maar goed. Heb jij leuke dingen meegemaakt? Laat het maar weten. studio@meerradio.nl. Ik vind het altijd leuk om te lezen. Hè? Wat heeft nou een Meerradio-luisteraar zo'n beetje gedaan in de afgelopen 7 dagen? Dus laat het me weten. studio@meerradio.nl.

John Mayer samen met Taylor Swift en Half of My Heart op de Meerradio vroege zaterdagmorgen. Daarvoor Bob Carlyle en Butterfly Kisses zorgden ervoor dat het bijna 8:30 werd op deze vroege zaterdagmorgen. En dat betekent automatisch dat we zo dadelijk naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Word je bijgepraat over alles wat er in de Haarlemmermeer is gebeurd. En dan weet je dat ook weer. Dat is ook wel lekker, hè? Dat je dan gewoon weer helemaal op de hoogte bent van alles wat er gebeurd is in de afgelopen week. Wil je trouwens altijd weten, stel dat je het een keer niet kan horen, kun je natuurlijk ook altijd kijken op meerradio.nl. Dat is dan ook wel even fijn. Dat dus straks. Daarna het volgende half uur, waarin we straks onder andere het uitgebreide weer voor je hebben. Verder muziek van Bluff, Douwe Bob en ook Kensington gaat langskomen. Gezelligheid gaan we proberen te brengen, want dat is natuurlijk belangrijk op de zaterdagmorgen. Genoeg reden om lekker te blijven hangen en rustig verder wakker te worden op deze zaterdag. Want dat gaan we gewoon allemaal voor jou regelen. Voordat het allemaal over is, heb ik nog twee platen voor je. Zo dadelijk Monty Python en Always Look on the Bright Side of Love. Of Life, sorry. En voordat het over is, Martin Garrix en Love. Die komen er nu aan. Dit is op Meer Radio. Meh.

0: I said to him, Bernie, I said, I'll never make that money back.
1: Maak Kennis Maandag is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Bevrijdingsdag gevierd met wereldproeverij in het Rietland en Hotel Schiphol ontruimt na brand. Het Sheraton Amsterdam Airport Hotel op Schiphol is in de nacht van donderdag op vrijdag ontruimd na een brand in het logo op het dak. Delen van het logo vielen naar beneden, waarna de brand weer opschaalde naar grote brand. Ongeveer 380 gasten en medewerkers werden uit voorzorg geëvacueerd en tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen hotel. Ze konden ongeveer na een uur terugkeren. Niemand raakte gewond. De brandweer had de situatie na enige tijd onder controle. De oorzaak wordt nog onderzocht, maar mogelijk gaat het om kortsluiting. Wijkcentrum Het Rietland in Bad Hoeverdorp viert op 5 mei bevrijdingsdag met een gratis wereldproeverij. Bezoekers zijn vanaf 12 uur welkom om verschillende kleine gerechten uit diverse landen te proeven, terwijl er ook historische verhalen worden gedeeld. De activiteit loopt tot 2:30 en is vrij toegankelijk voor iedereen die wil kennismaken met het wijkcentrum. Aanmelden is mogelijk via e-mail. Het initiatief combineert ontmoeting, cultuur en herdenken op een laagdrempelige manier. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Major Lazer, Justin Bieber en Mo. En Cold Water. Aan het begin van het tweede deel van dit eerste uur. Meer wakker op de vroege zaterdagmorgen. Ben je net ingeschakeld? Goedemorgen, welkom. Meer wakker tot 10 uur om jou te ondersteunen. Te helpen, te begeleiden, weet ik veel. Alles wat erbij komt kijken. Om je bed uit te komen op zaterdag. We doen dat tot 10 uur, dus hey, je hebt nog alle tijd. En als je net wakker bent, hey, ik hoop dat je lekker geslapen hebt. Voor iedereen die er al langer bij is, hey, gezellig dat je er nog steeds bij bent. Zoals gezegd, tot 10 uur ben ik bij je om jou te ondersteunen. Dit half uur straks onder andere het uitgebreide weer. Hè. Wat voor kleding moet je vandaag aantrekken? Verder muziek van Douwe Bob, Bluff en nu de Voornaam Blonde.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.

De mannen van Bluff maken altijd mooie muziek. En dit was er ook zo eentje. Mooie dag. Ja, oké. Mooie dag voor de dood. Dat dan weer niet. Maar goed, het was wel een mooie plaat. En ja, uiteindelijk is dat natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, daar doen we het dan voor. Hè? Dat is de hele gedachte. Daarvoor hoorde je WhatsApp. Plaat van de voornaam Blans. Even lekker terug in de tijd. Ook altijd leuk. Ja, dat zorgt er allemaal opgeteld weer voor dat het 8:15 is geweest op deze vroege zaterdagmorgen. En dat is het moment dat we gaan kijken naar wat het wereld gaat brengen. Wat brengt deze dag die ja, niet helemaal zo mooi zal zijn als gisteren? Het wordt een dag met wel overdag eerst vooral zonnig. Maar later op de dag zal de bewolking toenemen. En vanavond en vannacht kan het stevig gaan regenen. Zelfs kans op onweer, dus kijk daar zeker voor uit. Gele waarschuwing is er ook afgegeven.

meer neerslag. Het wordt, zoals ze mooi zeggen, een typische herfstdag in mei. Paraplu en regenjas aanbevolen. Kijken we even naar de dagen daarna. Na het weekend zet een koelere en minder stabiele periode in. Temperaturen liggen onder het langjarig gemiddelde voor begin mei. Afwisseling van wolken, zon en lichte regen of motregen. Wind draait vaker naar noord tot noordwest, wat het frisser laat aanvoelen. Vervelend. Even een belangrijke dag natuurlijk, 5 mei. Bevrijdingsdag, bevrijdingspop in heel veel steden. Een koude start met 6, 7 graden overdag, circa 14, 15 graden. Maar slechts een kleine kans op een bui. En dat vind ik dan wel weer heel fijn. Want ja, weet je, iets kouder is niet zo erg om daar te staan. Maar in de regen, daar word ik niet blij van. Hey, dat is over het weer. Snel door met muziek. Douwe Bob komt eraan. Dit is With You.

dit blijft toch ook gewoon heel erg leuk. De Joker hoorde je van de Steve Miller Band. Ja, daar word je blij van. Daarvoor Douwe Bob en With You. Dus niet Without You, nee, With You is samen. We gaan het samen doen. Heel belangrijk natuurlijk om dat even mee te nemen zo. Hey, zorg ervoor dat het bijna 9 uur werd. En als het bijna 9 uur is, betekent dat ook automatisch en uitgerekend, et cetera, dat we richting het nieuws van 9 uur gaan om daarna snel bij je terug te zijn met deel 2 van Meer Wakker. Want ja, het goede nieuws is... Laat ik met slechte nieuws beginnen. Het slechte nieuws is, we zijn dan op de helft. Dus als jij al een uur aan het luisteren bent en nog niet wakker bent, dan moeten we wel wat aan doen. Het goede nieuws is, we hebben nog een heel uur. Hè? Dus als jij pas net bijvoorbeeld wakker geworden bent, je hebt de wekker echt gewoon om 8:55 gezet of zo. Dan heb ik het goede nieuws voor je. We hebben nog een heel uur. Dat is dan toch ook wel weer fijn natuurlijk. Heb jij trouwens nog wat leuks te melden aan mij? Laat het me weten. Studio@meerradio.nl. Vind ik altijd leuk om te lezen. Wellicht ga je mij iets vertellen over wat jij gaat doen dit weekend. Vind ik bijvoorbeeld ook altijd wel gezellig. Dus laat het maar weten. studio@meerradio.nl. Wat zijn jouw plannen voor de komende 2 dagen? Ja, en misschien heb je ook al plannen voor Bevrijdingsdag. En dan mag je ze natuurlijk ook gewoon laten weten. Dan weet je dat ook. Dat we dat even duidelijk hebben met z'n allen. Dat is allemaal toegestaan. Hier bij Meer Radio mag veel. Dat weet je dan bij deze ook natuurlijk. Hey goed, voordat we zo dadelijk naar het nieuws van 9 uur gaan... ja, want dat komt er natuurlijk aan... Heb ik nog 1 hele fijne plaat voor. Wel in de oude formatie, maar het is wel een hele fijne. Kensington ga je horen op de radio. Met een van hun grootste... Ik denk toch wel dit. Het is Bridges. Ik zeg tot zo aan de andere kant van...

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dan het weer, zon en wolken, met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust, later vanochtend. En een groot deel van de middag is het droog, 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+, en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ja, en zo werd het even na 9 uur. En ja, zijn we allemaal land in deel 2 van Meer Wakker. Goedemorgen als je het hebt ingeschakeld. Welkom. Tot 10 uur ben ik hier om jou te ondersteunen en te begeleiden en te helpen. En ja, weet ik veel, je bed uit te trappen. Op deze vroege zaterdagmorgen van 2 mei. Want dat is de datum die op de kalender staat. We trapten af dit uur met All Saints en Never Ever. En we hebben nog veel meer van dat soort lekkere muziek voor je klaarstaan. Verder nog wat feiten over deze dag gezelligheid. We gaan nog even kijken naar het spoorboekje. En ja, weet je, voor je het weet is het dan 10 uur. Dus ja, ga wel regelen dat je een beetje wakker wordt door lekker een kopje koffie te nemen of wat te eten.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.

Zoo. Leuk hoor. Shakira en Zoo op de radio. Ja, ik vind dat Shakira leuke muziek maakt. Ja, dat vind ik gewoon. En dat mag ik ook vinden. Dat mag ik roepen op de radio. Dat is best wel leuk hoor. Dat ik vrijheid van meningsuiting schijt dat heet. Daarvoor Michael Bublé en ook een fijne plaat. Everything. Wel al eentje die redelijk uit de oude doos is. Ik herinner me namelijk dat ik die plaat ooit een keer in 2008 al gehoord heb. Dat weet ik dan toevallig. Kon je denken, waar heeft hij daar weer over na? Goed, dat leg ik nog wel een keer uit. Zullen we daarop houden? Goed, 9:15 staat er op de klok. Of ruim voorbij 9:15. En dat is altijd het moment dat we even gaan kijken naar wat feiten van deze dag. Niet onbelangrijk natuurlijk. Is er nog wat gebeurd op 2 mei? En jawel, dat is er. 2 mei trouwens is dag 122 hè, van het jaar 2026. We hebben er nog 243 te gaan. En dan zitten we in een nieuw jaar. Vandaag in 1808 in Madrid breekt de opstand van Dos de Mayo uit tegen de Napoleonistische, dat is een moeilijk woord, bezetting. Vandaag in 1945, we zitten natuurlijk de richting 4, 5 mei. Duitse troepen in Italië geven zich over. Ook het Duitse garnizoen in Berlijn capituleert. Dat was een mooi moment. Vandaag in 1986, de radioactieve wolk van Tsjernobyl bereikt België en Nederland. Ja, heftig. En het is nog steeds gewoon een soort van spook gebeuren daar rond. Dan vandaag in 1989, Hongaarse militairen beginnen met het slopen van het IJzeren Gordijn. Ja. Vandaag in 1990, F.W. de Klerk en Nelson Mandela spreken af om de apartheid af te schaffen. De Klerk was destijds president en Nelson Mandela natuurlijk de vrijheidsstrijder die vrijgelaten was. Dan vandaag in 1997, Tony Blair. Hij wordt premier van het Verenigd Koninkrijk. In 2010, FC Twente wordt voor het eerst kampioen van de Eredivisie. Het was tot nu toe ook de enige keer, hoor, trouwens. En vandaag in 2011, Osama Bin Laden wordt door Amerikaanse militairen gedood in Abu Dhabi. Dat was een heftig moment, natuurlijk. Vandaag in 2015, Floyd Mayweather Jr. verslaat Manny Pacquiao in Las Vegas. Het gevecht van de eeuw werd het wel genoemd in het boksen. En dat tot in 2016, Leicester City wordt voor het eerst kampioen van de Premier League. En daarna ging het ook bergafwaarts, want volgens mij is de club tegenwoordig alweer gedegradeerd naar de Premier League en de First Division of zoiets. Nou goed, in ieder geval gaat het niet zo lekker met Leicester City. Hey, dan nog een paar mensen die jarig zijn vandaag. Dwayne Johnson, oftewel The Rock, acteur en borstelaar. Hij werd in 1972 geboren. David Beckham, voormalig topvoetballer en media-icoon. In 1975 kwam hij ter wereld. Ellie Kemper, actrice en comedian. Zij werd in 1980 geboren. Lily Allen, de zangeres en songwriter, kwam in 1985 ter wereld. En de Duitse profvoetballer Julian Brandt. Hij werd geboren in 1986. Dan nog even heel snel voordat we echt naar de volgende plaat gaan. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Hoogste maximumtemperatuur ooit gemeten. 26,3 in 1990. En laagste minimumtemperatuur -2,6 op deze datum in 1929. Nou, dat gaan we allemaal niet meemaken. Want het wordt vandaag gewoon 16 tot 18 graden. Dus niks mis mee. Nu snel door met muziek. Icehouse op de radio. Dit is op deze zaterdag Crazy.

luisteren ook een geweldige plaat in. Shirley Bassey op de radio. This is my life. Ja, in vele versies al langsgekomen. Maar ja, deze van Shirley is natuurlijk wel de beste. Hè? Dat moeten we er natuurlijk wel bij zeggen. Hey, daarvoor Ice House en Crazy op de vroege zaterdagmorgen van Meer Radio. Tot 10 uur ben ik nog bij je met Meer Wakker. Ja, en dat is natuurlijk wel de grote vraag. Want ja, uiteindelijk ben je dan wakker. En wat ga je dan doen? Hey, laat het me weten. studio@meerradio.nl. Wat zijn jouw plannen om zeg maar na 10 te gaan doen? Persoonlijk, ik heb niet hele spannende dingen. Ik ga wat zaterdag dingen doen, zeg maar. Nee, dat is... sorry. Ik val mij op dat mijn koptelefoon verkeerd om zat. Nee, ik ga wat zaterdag dingen doen. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Verder ga ik... wat ga ik nog meer doen? Ik ga bowlen vanavond. Ja, hartstikke leuk bowlen vanavond. Ik ga ook nog uit eten. En ja, ik denk dat ik ook nog wel even de kwalificatie voor de Formule 1 ga kijken. Want ja, er wordt weer gereced dit weekend. Zelfs een sprintweekend. Waarbij ik de sprintrace helaas dan niet kan zien. Maar goed, dat even terzijde. Morgen om 10 uur wel, 's avonds, wel de race. De grote race. Maar daar was weer van alles om te doen natuurlijk. Want het kan nog wel eens gaan regenen in Miami. Dus ik ben heel benieuwd. Nou goed, we gaan het afwachten. Ga je wat leuks doen? Stuur het me. studio@meerradio.nl. Hey, zo dadelijk hier op Meer Radio het meer nieuws overzicht. Daarna ben je terug met het laatste deel. Meer Wakker.

0: tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Zorgen over dierenleed door vastzittende kouwen in Fietsbrug en Tennet hoeft datacenter in Vijfhuizen niet aan te sluiten op vol stroomnet. Netbeheerder Tennet hoeft een datacenter in Vijfhuizen voorlopig niet aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De rechter oordeelde dat het netwerk overbelast is en dat er geen capaciteit beschikbaar is voor nieuwe aansluitingen. Het belang van een stabiel en veilig stroomnet weegt zwaarder dan dat van de projectontwikkelaar. De ontwikkelaar had hervatting van het aansluitingstraject geëist, maar kreeg ongelijk. Omdat er geen definitieve overeenkomst is gesloten, blijft het project op de wachtlijst staan totdat er weer voldoende capaciteit beschikbaar is. Een bewoonster uit Hoofddorp slaat alarm over kouwen die klem komen te zitten achter roosters in een fiets- en voetgangersviaduct bij Nieuw-Vennep. Volgens haar raken vogels verstrikt in de constructie en sterven ze daarna langzaam. Ze heeft meerdere instanties benaderd, maar een oplossing bleef tot nu toe uit. Vogelbescherming Nederland herkent het probleem en wijst op vergelijkbare situaties waarbij constructies onbedoeld dodelijke vallen vormen. Volgens de organisatie ligt de verantwoordelijkheid bij de beheerder die maatregelen moet nemen om dit soort dierenleed te voorkomen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Ik hoop dat je hem niet al te veel nodig hebt vandaag. Maar Rihanna bezong hem wel. De umbrella, oftewel de paraplu. Ze deed het samen met Jay-Z. En vandaag overdag schijn hem dus niet nodig te hebben. Maar vanavond zou ik hem misschien toch wel meenemen. Zeker als je niet bijvoorbeeld, maar als je op de fiets gaat. Weet je, het kan gebeuren. Het kan gebeuren. Maar goed. Hey, het laatste deel. Meer wakker. Goedemorgen als je net bent ingeschakeld. Welkom. Het is 9:30 geweest. En ja, nog ongeveer 20 minuten. En dan zeg ik, je bent nu meer wakker. Dus als je net pas wakker bent, dan moet je wel een beetje haast maken. Voor iedereen die er al langer bij is. Top en gezellig dat je er nog steeds bij bent. Tot 10 uur dus meer wakker met straks het spoorboekje. Verder muziek van Robert van Hemert en Donnie. Climie Fisher en nu Dolly Parton.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.

mooie deunen van Climie Fisher op de radio. En haar Love Changes Everything. En het is, ik moet zeggen, dat is ook wel, daar zit ook wel een kern van waarheid in, om het zo maar te zeggen. Weet je, als je verliefd bent, dan zijn dingen toch wel anders. Nou, en hebben we het dan over liefde, dan was er natuurlijk een plaat die daar helemaal bij aansluit. Dolly Parton en I Will Always Love You. Ja, mooie plaat. Ooit ook natuurlijk door Whitney Houston bezongen in de film The Bodyguard. Daar was het zeg maar echt de grote hit aan het einde van die film. Ja, dan weet je dat ook weer. Hey, bijna 10 uur. Dat betekent dat wij over gaan schakelen straks naar andere programma's hier op Meer Radio. En wat kun je dan verwachten? Nou, om 10 uur meer activiteiten. Word je bijgepraat over alles wat er te beleven valt in de Haarlemmermeer. Daarna meer in de middag. De ultieme zaterdagmiddagbeleving met William Hultsel van 12 tot 3. En Ton van der Danen, die zit er van 3 tot 6. De Groove Connection met Maurice is er om 6 uur. Om 8 uur zijn Jaap en Max on air. En Tarzan en Tinus. TNT, die zijn er om 10 uur. Met hun, hun grappige, gezellige, leuke... in je badjas avondafsluiter hier op Meer Radio. En daarna hebben we natuurlijk nog wel 4 uur lang... lekker diep klap en diep in de dark. Ja, en dan is het helemaal compleet op zaterdag. Dus weet je, hey, het moet helemaal goed komen. Daarna heb je ook nog de zondag met allemaal hele fijne programma's. Dus weet je, als jij niks te doen hebt... ga lekker radio luisteren, dan moet het zeker goed komen. En wil je weten wat er morgen allemaal is? Kijk op meerradio.nl. Sla onder het kopje programmering... kun je precies vinden wat, wie, wanneer en waar. Dat is ook wel belangrijk meestal. Dus dat weet je dan ook weer. Dan is dat ook weer even met elkaar besproken. Goed, ik heb net nog even gezien wat plannen van verschillende luisteraars voor dit weekend. En ik zie ook de film Michael Jackson die langskomt waar mensen heen gaan. Ik ben heel benieuwd. Ik heb daar verschillende verhalen over gehoord in Engeland. Heel goed. Aan de andere kant ook wel een beetje makkelijk... doordat ze toch de moeilijke onderwerpen een beetje gemeden hebben. Nou ja, goed. Ik ga hem wellicht zelf ook nog bekijken. Maar leuk om dat nog even te zien. Hey, meer wakker. Nog pak een bijt. Een minuut of 10. En dan zeg ik tegen je, je bent meer wakker. Dus...

0: Dit is toch vrolijke muziek, hè? Moet dat nou? Van Robert van Heijmert en Donnie. Wat een hele leuke plaat. Zo op de vroege zaterdagmorgen ervoor, Mabel. En Mad Love zorgde ervoor dat het bijna 10 uur werd. En je weet wat ik altijd zeg als het bijna 10 uur is.
1: Meer radio, meer in de morgen. Meer wakker.
0: Ja, dat was hem dus niet, maar deze.
1: Je bent meer wakker.
0: Ik weet niet wat ik heb, hoor. Maar ik denk dat ik toch met Koningsdag te veel bier gedronken heb, wat ik de verkeerde knop indruk. Het zou zomaar kunnen. Maar goed. Hey, je bent dus meer wakker. Ik heb het je gemeld. Sorry, maar je moet dus die zaterdag gaan aanvallen. Of je mag hem gaan aanvallen, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat je er een heerlijk weekend van gaat maken. Doe leuke dingen. Veel plezier als je komende dinsdag op 5 mei wat leuks gaat doen. Dat is mij om jou dus een heerlijk weekend te wensen. Veel plezier zo dadelijk met meer activiteiten. En ik hoop je volgende week bij een nieuwe Meer Wakker gezellig weer te spreken om weer samen wakker te worden. De laatste voor mij, Nick Kershaw. Dit is The Riddle. Ik zeg... Goed.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9:00 zwom het dier weg uit de duwbak, waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden, tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
1: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: De start was met Zoo Studio door Phil Collins.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Goedemorgen luisteraars. De maand april ligt alweer achter ons. Het slot van april is altijd vrolijk met Koningsdag op veel plekken in de polder. En in het vooruitzicht ligt Bevrijdingsdag. En daartussen ligt nog de herdenking van oorlogsslachtoffers over decennia in verschillende werelddelen. We zitten aan het begin van 2 uur meer activiteiten, wanneer we nader ingaan op memorabele gebeurtenissen in Haarlemmermeer. Maar ook besteden we veel aandacht aan andere evenementen die de komende tijd plaatsvinden in onze eigen regio. Is de afstand wat te groot om met de fiets of lopen te gaan, dan pak je de bus of de auto. En zoals je van ons bent gewend, geven we bij de tips ook adressen, data en tijden. Houd er rekening mee dat entreegeld kan worden gevraagd. Een tip? Check nog even op de website van de activiteit of er geen wijzigingen zijn. Alle tips worden natuurlijk weer afgewisseld met lekkere muziek in verschillende stijlen. En wie verantwoordelijk is voor de muziek en de techniek?
2: Ja.
0: Dat is, net als vorige week, de man die naast mij zit. Je hoort hem al. Ton van Dranen.
2: Oh, hey.
0: Hij heeft een mooie song klaarstaan voor je. Dat is deze, door Bella Kay.

0: Franse Fleming met de Belgische Meteor niet nodig.
1: Meer activiteiten.
0: Het einde van de schoolvakantie is nu toch echt in zicht. Maandag gaan de schooldeuren weer open. Maar dat betekent eerst nog 2 dagen erop uit. Liefhebber van een museum? Dan is Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum een optie. Ervaar daar een moment in een heuse flight simulator. Liever creatief bezig? Dan kun je bij Broedplaats Bogota in Halleweg een schaaltje decoreren of achter de schermen kijken. De buitenlucht meer jouw ding? Ga dan paintballen, boerenvoetgolven in Weteringbrug of bezoek de unieke eendenkooi Stokman in Vijfhuizen. Op de toeristische website van de gemeente kun je alles lezen. www.visithaarlemmermeer.nl/ga erop uit dit voorjaar. Je hoort hem al, James.

Goedemorgen. Je luistert naar Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek.

0: Get Gaff. Van wie? Van Dua Lipa.
1: Activiteitenkalender.
0: Heemtuin Heijmanshof in Hoofddorp biedt een mooie afsluiting van de schoolvakantie. Morgen zet deze buitentuin haar deuren open voor het Eco Meer Festival. Daar kun je ontdekken wat de natuur te bieden heeft. Wandel, kijk, proef en ervaar wat er allemaal leeft en groeit. Vaak dichterbij dan je denkt. Luister naar het geluid van blaadjes. Volg het ritme van een bijendans als je even stil bent. Zelfs onkruid kan verrassen, bijvoorbeeld als pesto of kruidenthee. Er zijn kraampjes, je kunt een plantendokter bezoeken of praten met groenorganisaties uit de regio. Een heerlijke dag in de buitenlucht. Morgen tussen 1 en 5 uur aan de Wiegerbruinlaan 1 in Hoofddorp. Maar morgenmiddag tussen 12 en half 1 heeft Henny Beijer een interview met Ans Reuling en Hilde Vossen om hier alvast wat over te vertellen.

0: met You Should Be Dancing, gevolgd door Jo Lemaire et Floes. Je suis venu te dire que je m'en vais.
1: Meer activiteiten.
0: Morgen tussen 9:15 en 14:00 vindt de Sportpark 21 run plaats in Hoofddorp. Het is een hardloopwedstrijd voor jong en oud in het Groene Park 21. Start en finish zijn bij het honkbalstadion in Hoofddorp. Er zijn afstanden voor iedereen en op allerlei niveaus. Een kinderloop, een G-run en parcoursen van 5 kilometer, 10 kilometer en de halve marathon, dus 21,1 kilometer. Terwijl je rent, zorgt de multiculturele djembe-band Zamana voor sfeer. Een sportieve dag vol beweging, muziek en plezier voor het hele gezin. Inschrijvingen gaan hard, dus het advies is snel inschrijven, want vol is vol. Kijk voor inschrijvingen op www.sportpark21.run. En het adres is de Molenaarslaan nummer 10 in Hoofddorp. Peter en Gordon, True Love Ways. Just.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Caroline Geven.
1: Forse schade bij botsing tussen lijnbus en auto in Hoofddorp. Een aantal 85-plussers verdubbeld, druk op geschikte woningen groeit. Het aantal huishoudens met een 85-plusser in Haarlemmermeer stijgt richting 2040 van circa 2100 naar ruim 4200. Daarmee neemt de druk op geschikte woningen fors toe. Nu al wonen duizenden mensen met een beperking in een huis dat niet goed aansluit op hun situatie. Slechts 19% van de woningen is geschikt of eenvoudig aan te passen voor minder mobiele bewoners. Tegelijk groeit de zorgvraag en staat ook de mantelzorg onder druk. De vraag is of woningaanbod en zorgvoorzieningen deze ontwikkeling kunnen bijbenen. Op een kruising in Hoofddorp zijn een lijnbus en een personenauto op elkaar gebotst, waarbij beide voertuigen flinke schade opliepen. Het ongeval gebeurde rond 8:30 s'avonds op de kruising van het Leenderbos met de Kruisweg. Hulpdiensten rukten uit en meerdere inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. Voor zover bekend raakte niemand ernstig gewond. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: Jermaine Stewart en de titel We Don't Have to Take Our Clothes Off.
1: Meer activiteiten.
0: Nog een paar dagen en dan herdenken we het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum 4045 in Aalsmeerderbrug is een passend bezoek waard. In het kenniscentrum neemt vrijwilliger Kees je mee in de wereld van de Flight Simulator. Je kunt kiezen uit verschillende vliegtuigen, zoals een Lancaster, Spitfire, sportvliegtuig of Airbus. Voel hoe het is om zelf te sturen en de motoren te bedienen. Wat er gebeurt, zie je op de grote monitor. Het programma start om 11 uur. En aanmelden kan via de website van het museum of bij de ingang. Morgen van 11 tot 4 uur. En het adres, dat wil je weten? Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug. Just Stay, Jack Style en John, Turn the Lights Off.

0: Het rustige Peace Train door Cat Stevens.
1: Meer activiteiten.
0: Want een serieus onderwerp nu. Dodenherdenking in Haarlemmermeer. Maandagavond exact om 8:00 is het stil in dorpen en kernen. Ter nagedachtenis aan allen die hun leven lieten in een oorlog. Per locatie is een lid van het college of een raadslid aanwezig bij de herdenking. In Hoofddorp is burgemeester Marianne Schuurmans bij het monument op het Stamplein. In Vijfhuizen eindigt een stille tocht bij het dorpshuis. Leerlingen van een basisschool dragen een gedicht voor en wethouder Berre van Straten houdt een toespraak. Aansluitend wordt een herdenking gehouden bij het MH17 monument. Alle details vind je op de website van de gemeente www.haarlemmermeer.nl/informeer. En hoe toepasselijk nu, uit 1944, When My Man

0: van Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Activiteitenkalender.
0: De dag na de dodenherdenking staan we stil bij de bevrijding van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Vrijheid, een gemeengoed dat we door generaties moeten blijven uitdragen. Samen eten verbindt. Samen zingen ook, vindt maatschappijkritisch koor Morrend Volk. Na het nuttigen van een gezamenlijke kom soep aan de vrijheidstafel in de doopsgezinde kerk in Hoofddorp, geeft het koor een uitvoering van vredesliederen die aanwezigen mogen meezingen. Voor de soep kun je formeel niet meer opgeven, maar je kunt het nog proberen via info@morrendvolk.nl. Meezangen kan natuurlijk altijd. Vanaf 8 uur. En daarmee is het alweer bijna 11 uur geworden. We maken plaats voor het NOS-journaal. Je hoort in het nieuws wat de actualiteiten zijn in binnen- en buitenland. En na de nieuwsberichten zijn we bij je terug met nog een heel uur meer activiteiten. Vol tips en uitjes. Maar eerst hoor je tot aan het NOS-journaal. Fleetwood Mac met Family Man.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
3: De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
1: Meer activiteiten. Annemiek Holkeboer.

0: weeractiviteiten met Annemiek Holkenboer.
1: Beste luisteraars, dat was het NOS-journaal. Terug naar Haarlemmermeer nu voor het tweede deel meer activiteiten. Ook daarin nog een aantal gevarieerde activiteiten die je in de polder kunt beleven. We noemen de kernen Krukius, Rijzenhout, Nieuw-Vennep, Hoofddorp, Halleweg en Spaarnwoude. Maar nu eerst muziek en dat is deze, Somjeu, 24 Hours.

0: happy.
1: Wat hoorde je? White Flag door Dido.
2: Activiteitenkalender.
1: De weken vliegen voorbij, dus morgen is het alweer tijd voor een middagje meer jazz. Bij Fort Knox in centrum Hoofddorp geeft Jack & Co. een swingend jazzconcert met de titel Echoes of Milt Jackson. Jacco Griekspoor speelt op vibrafoon samen met drie muzikale vrienden. Met elkaar brengen ze een eerbetoon aan de bekende jazzmuzikant Milt Jackson, onder andere bekend van het Modern Jazz Quartet. De muziek is warm en melodieus met invloeden en ook van andere artiesten zoals Oscar Peterson, Monty Alexander en Ray Brown. Swingende nummers, mooie melodieën en rijke klanken. Morgenmiddag tussen 3:30 en 5:00 aan hoofdweg 739 in Hoofddorp. En de toegang, die is gratis. Steve Miller Band, Rockin' Me.

0: Lokaal talent uit Hoofddorp, Daan Kok met Ik red het wel alleen.
1: Theaterberichten.
0: De rustende jager in Nieuw-Vennep maakt morgen het podium vrij voor het blijspel Een gekkenhuis in het ziekenhuis. In het ziekenhuis heerst chaos. Wegens plaatsgebrek wordt zaal 13 in gebruik genomen. De een na de andere verpleegkundige meldt zich ziek. En hoofdzuster Rini vraagt uit nood twee schoonmaaksters om haar te helpen als verpleegster. Dan vult de zaal zich met patiënten. Gelukkig maakt dokter Bauer regelmatig zijn ronde over zaal 13. Maar of de patiënten daar nu zoveel beter van worden? Hoe komt u weer rust en orde in de chaos? Morgen, 1 uur, in de Rustende Jager aan de Vennepenweg in Nieuw-Vennep. Dolly Parton neemt ons mee van 9 to 5.

0: Frans Eres Tu. Het was op het Songfestival van 1973 dat Moshe Dades de tweede plaats behaalde.
1: Meer activiteiten.
0: Geen stoom uit je oren. Nee, het gaat over het stoomgemaal halfweg. Dit oudste en grootste nog werkende schepgat stoomgemaal ter wereld is dit weekend geopend voor het publiek. Het gemaal is een bijzondere ervaring voor jong en oud. Je ziet stokers die kolen op het vuur scheppen, ruikt de geur van smeerolie, hoort de stampende stoommachine en ziet het water bewegen dat door 6 grote schepraderen wordt aangedreven. Voor kinderen is van alles te doen. Ze kunnen een stoomdiploma halen, meedoen aan de fotobingo en op zoek gaan naar de gouden steenkool. Vandaag en morgen tussen 12:30 en 16:30 aan de Haarlemmerstraatweg in Halleweg. Wait and wait.

0: donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Met van 6 tot 7 Soul at 6 met Martin van Golen. Van 7 tot 8 de Funk Factory met Robert Hoijveld. En van 8 tot 10 de Soul Kitchen met Jeroen van Schie en Dennis Stappers. De avond wordt tot middernacht afgesloten met Nice and Soul door Norbert Hendricks. Luisteren dus iedere donderdagavond naar Meer Radio. Want donderdagavond is Soulavond. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Bevrijdingsdag gevierd met wereldproeverij in het Rietland en Hotel Schiphol ontruimt na brand. Het Sheraton Amsterdam Airport Hotel op Schiphol is in de nacht van donderdag op vrijdag ontruimd na een brand in het logo op het dak. Delen van het logo vielen naar beneden, waarna de brand weer opschaalde naar grote brand. Ongeveer 380 gasten en medewerkers werden uit voorzorg geëvacueerd en tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen hotel. Ze konden ongeveer na een uur terugkeren. Niemand raakte gewond. De brandweer had de situatie na enige tijd onder controle. De oorzaak wordt nog onderzocht, maar mogelijk gaat het om kortsluiting. Wijkcentrum Het Rietland in Bad Hoeverdorp viert op 5 mei bevrijdingsdag met een gratis wereldproeverij. Bezoekers zijn vanaf 12 uur welkom om verschillende kleine gerechten uit diverse landen te proeven, terwijl er ook historische verhalen worden gedeeld. De activiteit loopt tot 2:30 en is vrij toegankelijk voor iedereen die wil kennismaken met het wijkcentrum. Aanmelden is mogelijk via e-mail. Het initiatief combineert ontmoeting, cultuur en herdenken op een laagdrempelige manier. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: Meer activiteiten.
0: Annemiek Holkenboer. Meer Radio.

0: de vlucht.
1: De muziekredactie koos voor de supertrack, dit keer Boevenpad door Sven Versteeg en Lange Frans.
0: Activiteitenkalender.
1: Cultuur in het rustieke kerkje in Stompetoren. Morgen opent wethouder Marja Ruijrok om 2:00 het cultureel seizoen 2026 van Spaarnwoude in dit historische pandje. Het thema is Toren tussen het water. De Stompetoren staat al 801 jaar tussen het Noordzee, Oerij, IJ en Haarlemmermeer. De toren staat nog steeds, terwijl het water langzaam is verdwenen. Na de opening door de wethouder speelt de trio Refined Oil een leuk pop- en rockconcert. Daarnaast is stadsdichter Leo Richardson aanwezig met een passend gedicht. De tijd is 2:00 tot 4:15 en het adres is de Kerkweg 26 in Spaarnwoude. Mooi song, I'd really love to see you tonight. Englandine en John Ford Coley.

0: Woelig hoor, Nightingale Lane door Ray.
1: Meer activiteiten.
0: Een plantenmarkt en moestuindagen, respectievelijk in Krukjes en in Rijzenhout. Plantjes in vele soorten, maten en kleuren vind je bij de Wickevoortse Stadsboeren. Biologische planten voor tuin en balkon, slaapplanten en bessenstruiken. En wie meer wil weten over het werk op de stadsboerderij, kan een kijkje nemen in de tuin in Krukjes. In Rijzenhout kun je hart ophalen bij de Fig Tree tijdens de laatste moestuindag. Alles staat in het teken van zelf kweken, duurzaam leven en genieten van de natuur. Je kunt je richten op het nieuwe groeiseizoen of iets van de eerste oogst kopen. Vandaag meer informatie op de social media kanalen van de tuin in Krukjes en die in Rijzenhout. Je hoort hem? Ja, Frank Sinatra met Bad Bad Leroy Brown.

0: McGinn, Clark en Hillman, Don't You Write Her Off.
1: Theaterberichten.
0: Morgenmiddag draait in C. Hoofddorp de film I Swear. Om 4 uur begint het verhaal over het leven van de slimme, grappige John Davidson. Het is 1983. De getalenteerde voetbalkeeper droomt van een professionele carrière en ook op school sport hij bij de beste. Maar dan begint hij opeens ongecontroleerd te vloeken en te bewegen. Hij raakt buitengesloten, wordt gepest op school en de relatie met zijn familie verslechtert. John trekt zich terug door angst, schaamte en eenzaamheid. Dan ontmoet hij Dottie. En kijk zelf hoe dit waargebeelde verhaal verder gaat. Morgen om 4 uur in C. aan het Raadhuisplein in Hoofddorp.
2: Hoi, ik ben Rolf Sanchez en je luistert naar mijn nieuwe single.

Rolf Sanchez en Ronnie Flex hebben elkaar gevonden in dit Voor de Straten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze editie. Blijf luisteren op de zender, want we hebben jou nog veel te bieden. Dan ga je toch de deur uit, dan kun je elke gewenste uitzending terugluisteren via de website. Meer Radio is 24/7 in de ether. En na het nieuws van 12 uur start het middagmagazine Meer in de Middag.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
3: Meer in de middag.
0: William Hultzel.

0: Waar was hij voor gemaakt? Nou, hij krijgt er in ieder geval niet genoeg van.
1: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
2: Meer radio. Dit is nieuwe muziek. Nieuwe muziek. Op meer radio.
0: Ja. Nou, dankjewel, Robert. Ik, ja, dan ga ik even testen. Dat vind ik zo weer terug.

0: turn to dust all that I adore.
1: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
2: William Hultsel.
3: Ja, hele goedemiddag. Je hoorde Kiss met I Was Made For Loving You. En daarvoor, daarna hoorde je Bastille, Things We Lost In The Fire. Dat stond inderdaad in bij 7. Iets helemaal zoals ik zelf het verwacht had. Dankjewel, collega. Over een uurtje ongeveer hebben we een bijzondere gast. Gaan we zo meer over vertellen. En Bel, die is ook in de studio. Die zal ze ook aanschuiven. Verder een leuke activiteit. Als je van voetbal of van golf houdt, blijf vooral luisteren. Bente, die komt er zo aan. Ik heb hier voor eerst voor je Bad Day, Daniel Powter.

0: beter dan het was.
1: Ja, nee. Aan tafel heb ik Bella zitten. Hey.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Hey, ja, welkom. Leuk dat je een keer bij mij zit. Hè?
2: Ja, gezellig. Ja. Het is een tijd geleden dat ik op de zaterdag hier heb gezeten. Ja. Een hele tijd geleden. Maar ja, het voelt wel weer vertrouwd. Dus ja. Gezellig in ieder geval.
1: En ik had het over een jaar of drie, vier geleden.
2: Nou, iets langer, hoor, schat. Oh, ja. Ja, voor de corona.
1: Ja. Nou, ja, het zegt. Ja,
2: het is al 7 jaar geleden.
1: Echt waar? Serieus?
2: Ja, serieus.
1: Oh, joh. Is dat een teken van ouderdom als je dan...
2: Als je het vergeet, ja. Maar niet dat het al 7 jaar geleden is.
1: Ik had liever gehad dat je zegt 7 maanden geleden.
2: Ja, dat is jammer.
1: Zo lang geleden.
2: Maar om je zin af te maken, 7 jaar geleden...
1: Ja, toen ik nog een dertiger was.
2: Toen jij nog een dertiger was, toen je net een puppy was... toen ben jij hier in de studio gekomen op uitnodiging van Jaap en mij. En heb jij kennis gemaakt met het hele fenomeen meer radio. En kijk eens, nu staat hij de hele zaterdag te presenteren.
1: Ja, precies dat, ja. Het zo'n fenomeen radio, helemaal trots. Ik ben voor het eerste keer op de radio. En,
2: spannend, hè?
1: Later bij Maurice. Natuurlijk nog een keer vanwege het bedrijf wat ik heb. En toen was het, ja, je hebt een radiostem. En ik ben nooit meer weggegaan eigenlijk.
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, nou, dat is toch helemaal leuk. En zo hopen we dat er nog meer vrijwilligers naar binnen gehengeld worden.
1: Ja, nou, ik kan het zeker aanbevelen.
2: Ja, het is toch hartstikke leuk.
1: Sowieso, kijk, als je denkt, ik heb helemaal geen stem voor de radio. Ja, we hebben natuurlijk altijd een stemtest.
2: Ja.
1: Dus er wordt altijd wel objectief gekeken of je stem echt zo erg is als dat je zelf denkt.
2: Nee.
1: Of andersom, zo goed als je zelf denkt. Maar
2: kan
1: goed,
2: allemaal.
1: Er is natuurlijk mijn stem. Je hebt ook het fenomeen stem acteren. Je kan met stem zelf ook wel oefenen en sturen natuurlijk.
2: Ja, maar het is ook nog zo dat de radio is niet alleen maar presenteren. Hè?
1: Nee,
2: want je zoekt ook een hele hoop dingen uit. Je gaat op locatie, je bent aan het filmen. Je bent redactioneel werk aan het doen. Dus je kan ook sidekick zijn als je denkt van nou, dat is mij te ingewikkeld. Of je kan alleen maar technicus zijn. Nou, dit was het promopraatje van kom bij meer radio werken.
1: Ja, ik wou het eigenlijk hebben over het boerenvoetgolf in Haarlemmermeer.
2: Ja, dat komt de volgende keer dan wel.
1: Ja, dat komt zo meteen wel weer. Kane die komt er zo aan. Maar we hadden eerst even een verzoeknummertje voor jou. Hè? Dat was Olivia Dean met So Easy to Fall in Love.
2: Echt een aankomend... nou, het is niet aankomend meer, maar het is echt eentje om te volgen.
1: Ja, nou ja, goed. Dus inderdaad, het boerenvoetgolf komt zo meteen. Blijf lekker luisteren. En hier is Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. En daarna Kane.

0: Ja, je hoorde Kay met Rain Down On Me. En daarmee is het inmiddels 2:58 geworden. Dat betekent dat we even uitgaan voor meer nieuwsoverzichten. Daarna ben ik weer bij terug met weer en verkeer. En, Bella is terug met het weer zometeen, hè? Ja, ik zou even... jij gaat het weer zo doen, hè?
1: Ja, ik ga het weer zo doen.
0: Dus blijf lekker luisteren. Een kleine hint naar het weer voor het komende weekend inderdaad. Hier Gabri Ponte, Lumix en Precioso met Thunder.

0: down.
1: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Zorgen over dierenleed door vastzittende kouwen in Fietsbrug. En Tennet hoeft datacenter in Vijfhuizen niet aan te sluiten op vol stroomnet. Netbeheerder Tennet hoeft een datacenter in Vijfhuizen voorlopig niet aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De rechter oordeelde dat het netwerk overbelast is en dat er geen capaciteit beschikbaar is voor nieuwe aansluitingen. Het belang van een stabiel en veilig stroomnet weegt zwaarder dan dat van de projectontwikkelaar. De ontwikkelaar had hervatting van het aansluitingstraject geëist, maar kreeg ongelijk. Omdat er geen definitieve overeenkomst is gesloten, blijft het project op de wachtlijst staan totdat er weer voldoende capaciteit beschikbaar is. Een bewoonster uit Hoofddorp slaat alarm over kouwen die klem komen te zitten achter roosters in een fiets- en voetgangersviaduct bij Nieuw-Vennep. Volgens haar raken vogels verstrikt in de constructie en sterven ze daarna langzaam. Ze heeft meerdere instanties benaderd, maar een oplossing bleef tot nu toe uit. Vogelbescherming Nederland herkent het probleem en wijst op vergelijkbare situaties waarbij constructies onbedoeld dodelijke vallen vormen. Volgens de organisatie ligt de verantwoordelijkheid bij de beheerder die maatregelen moet nemen om dit soort dierenleed te voorkomen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
5: Het weer van zaterdag 2 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt. In de ochtend is er al kans op een enkele bui, maar vooral in de namiddag en avond neemt vanuit het zuiden de kans op enkele stevige regen- en onweersbuien flink toe. De middagtemperatuur ligt daaruit rond de 22 graden. Is nog best warm trouwens.
6: Ja,
5: en er waait een matige zuidwestenwind rond kracht 3. Tijdens de buien gedurende de avond kunnen er zware windstoten voorkomen. Vooral in het westen van het land en in het oosten van het land trouwens. Ook zondag is de buienkans groot. En daarbij is er ook kans op onweer. De middagtemperatuur ligt erbij met een graad of 20 iets lager dan vandaag. Na het weekend keert het rustige en mooie voorjaarsweer terug. Maar wordt het erbij wel beduidend koeler. En komen we rond midden van de week niet hoger uit tot 13 à 15 graden. En ook tijdens de nachten kan het dan weer flink afkoelen tot een graad of 5.
6: Zo. Ik dacht gisteren toch serieus dat de zomer eraan kwam.
5: Ja, nee, ik zag het al helemaal aan. Ik wilde eigenlijk mijn verjaardag lekker in de tuin vieren. Maar het wordt dikke jassen weer, dus ja. Dat gaat hem niet worden.
6: Ja, we hebben vanavond de barbecuebus in de planning staan hier bij Meer Radio.
5: Oh.
6: Dat is een fenomeen, ja. Dat is iets tussen mij, Jaap en Max, zeg
5: ja,
6: maar.
5: Ja, leuk.
6: Hoef me ook om in te vallen waarschijnlijk in zijn programma vanavond.
5: Ja.
6: Ik heb een bedrijfsbus en op mijn bedrijf heb ik een barbecue, gasbarbecue.
5: Leuk!
6: En ik ben te lui geweest al de hele winter om dat ding ook uit die bus te halen. Die bussen rijd ik ook nooit mee.
5: Dus
6: de barbecuebus staat altijd klaar, dus daar begon Jaap over.
5: Maar in principe zijn die buien ook vannacht heel erg. Hè? Ik zat een beetje te kijken, er kan vanavond een buitje vallen, maar vooral vannacht gaat het tekeer.
6: Ja.
5: Dus ik hoop dat jullie het droog houden.
6: Snel eten. Ja, en dan zet ik hem onder de achterklep van de bus. En dan staat in ieder geval droog en eten we binnen.
5: Dat kan ook.
6: Dus
5: dat kan
6: ook. Ik zal even over het verkeer gaan vertellen.
5: Vertel.
6: Ja, want het verkeer hier in de regio inderdaad. De A4 Amsterdam-Den Haag knooppunt. De hoek richting Haarlem is nog steeds afgesloten. Dan op de A9 Rotterpolderplein Beverwijk-Oost is afgesloten. Beverwijk-Oost knooppunt Velsen op de A9 is eveneens afgesloten. Dus ja, goed naar het noorden kunnen we vandaag niet. Dan denk je, dan ga ik lekker richting de Bollevelden. Ja, de N207 al van de Rijn-Hillegom. Daar staat 11 minuten vertraging. 2 kilometer bij afrit Abbenes. Dus ze zullen wel lekker richting de Bolle gaan, die mensen.
5: Ik denk het ook, ja. Ik heb het gezien vorige week. Het is niet te doen.
6: Nee, het is
5: zo,
6: echt,
5: ja, het staat helemaal vast. Van voor naar achter, van niks naar links naar rechts. Echt. Maar goed, als je snel bent, dan kan je nog een paar bollen zien. Want het gaat nu al heel snel.
6: Ja, het gaat snel achteruit.
5: Hè? Ja,
6: ja precies. Dus ja, goed, zometeen komt Kelly Clarkson eraan. En eerst heb ik hier Alex Warren met Fever Dream.
7: Meer in de middag.
1: William Hultzel.

Ja, de Gypsy Kings hoorde je inderdaad. En daarvoor Kelly Clarkson natuurlijk. Maar Live Would Suck Without You. En ja, het is 1:15. Dus we gaan zo richting Charlotte van Animals on Air. En ja, dan heeft ze weer hele leuke dingen voor je. Dus blijf lekker luisteren. Ik heb eerst voor je Shaboozie met de bar song Tipsy.

0: Een bar song, Shaboosi.
1: Weer in de middag. Animals on Air.
0: Hele goede middag, Charlotte.
2: Hi, goedemiddag.
0: Hey, was je nog een beetje tipsy met Koningsdag?
2: Nee.
0: Niet?
2: ik heb de hele dag met een zware migraine op bed gelegen, helaas.
0: Oh, ja. Koningsdag
2: dus
0: is meestal.
2: Mijn Koningsdag was wat anders.
0: Ja, meestal bij had je de Koningsnacht wel gevierd dan?
2: Nee, ook niet, want het begon zondagmiddag.
0: Zonde. Ja, meestal is de hoofdpijn de dag erna, maar...
2: Ja.
0: Ja, vervelend.
2: Helaas niet. De dag erna was ik juist weer fit.
0: Ja.
2: Ik ben het een keer andersom.
0: Ja, nou ja, precies. Je begon gewoon met hoofdpijn en de dag erna begon je te suipen. Dus inderdaad, die dag erna ben je flink aan het bier gegaan?
2: Nee, het was alweer hard aan het werk.
0: Ja, inderdaad. Ik zag al...

0: Mijn taak altijd in mijn deel van meer in de middag is omdat Ton natuurlijk vanmiddag het over gaat nemen. En daar ook de nieuwe supertrack voor de komende week voor gaat stellen. Wat niet helemaal klopt, want dat hebben we zojuist gedaan natuurlijk. Hè. Bobby Bars wordt natuurlijk de supertrack. En we blijven ook vooral luisteren van de week. Want daar komt gewoon ieder uur weer een beetje voorbij. Maar we gaan gewoon lekker door zo met een beetje Nederlands talent. En de supertrack van de afgelopen week is natuurlijk Boevenpad van Sven Verstegen en Lange Frans samen. Dus daarmee gaan we zo lekker richting jou zaterdagavond. En dus na mijn deel hebben we natuurlijk Ton. En die gaat hem inderdaad niet de supertrack voorstellen, wel leuke dingen doen. Zoals inderdaad de dierentips van Ab Hinten en natuurlijk de voetbalcompetitie. Dan van 6 tot 8 hebben we Maurice Gerrits met de Groove Connection die weer helemaal terug is van weg geweest. En van 8 tot 10 hebben we Jaap en Max en William on air. Ik krijg net een app. Ik word geacht weer te komen, dus het wordt hartstikke gezellig weer. En dan van 10 tot 12 gaan Tars en Tieners hier de boel afbreken met hun hardstyle. En dan is jouw zaterdagavond voorbij. Gaan we je naar je zondagochtend. En dat blijft dus lekker luisteren tot die tijd. Ik heb hier voor je Boevenpad van Sven Verstegen en Lange Frans.
1: Meer radio, Supertrack.

Ja, je hoorde Talk to Me, Damiano David. En daarvoor natuurlijk Boevenpad. En ja, daarmee is het nu een paar minuten voor het hele uur geworden. Voor 2 uur. Dus we gaan even uit voor het NOS nieuwsoverzicht. Dan ben ik zo weer bij je terug. We gaan eruit met David Guetta, Sia en Beautiful People.

0: tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de Oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Hultzorg.

0: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
1: William Hultsel.
2: Ja, je luistert naar het derde uur van Meer in de Middag, inderdaad. En ja, tot drie uur ben ik bij je met lekkere muziek, leuke activiteiten. En ja, dan zal Ton van Dranen daarna gaan overnemen van mij. En dan mogen wij met Meer Radio gaan we even wat anders doen. En dan ben ik vanavond tussen 8 en 10 ook weer bij je terug, hoor ik net bij Jaap en Max on Air. Dus blijf lekker luisteren. En onder andere de Romeinen komen er zo aan. En daar heb ik een heel leuk nieuwtje over, inderdaad. Of leuk nieuwtje, opmerkelijk nieuwtje in ieder geval. Dus blijf lekker luisteren. En we gaan even terug naar een andere lokale held. Want we hadden natuurlijk net eentje in de uitzending. Maar eentje die we een paar weken geleden hadden, die het ook verschrikkelijk leuk doet, is natuurlijk Daan Kok met Ik Red Het Wel Alleen. Hier voor je bij Meer in de Middag.

Van Bobby Mars naar Daan Kok met Ik Red Het Wel Alleen. En toen kwamen we Bruno Mars uit. Zeker wel. Waarschijnlijk mag hij dat wel. Hè? En ja, inderdaad, wat ik al zei, dat natuurlijk Bobby Mars eerder in de uitzending. En Daan Kok hoorde hiervoor, die ook hier lokaal Haarlemmeers talent is. En ook ja, lekker veel aan het optreden is en erg druk is. Dus ja, hou ze allemaal in de gaten natuurlijk. Wat minder in de gaten gehouden is een tijdje, maar wel weer opgedoken is. Dat is natuurlijk een Romeinse grafsteen. Want er is in een Amerikaanse achtertuin is een Romeinse grafsteen gevonden. En die is weer teruggegeven aan Italië. Een Romeinse grafsteen die in oktober werd ontdekt in de achtertuin in de Verenigde Staten is teruggegeven aan Italië. En het is nog steeds onbekend hoe de bijna 2000 jaar oude stenen in New Orleans belanden. Al is er wel een sterk vermoeden. Ja, het waren niet Romeinen die de Amerika hebben geprobeerd te veroveren. Want ja, ze hadden wel wat bootjes, maar het was nog wel ver weg van huis, Amerika. En in ieder geval, de marmeren steen werd woensdag in Rome overgedragen aan de Italiaanse functionarissen tijdens een ceremonie die werd geleid door de FBI. Daarbij werd ook een ander oudheidstuk dat in de VS was gevonden teruggegeven. Ja, hoe komt dat dan allemaal terecht, zou je afvragen. Hè? Want ja, het is een grafmonument van bijna 1900 jaar oud. Vorig jaar kwam dat voor het eerst aan het licht toen een echtpaar het struikgewas in hun tuin aan het opruimen was. Het zou je maar gebeuren. Je haalt die struik weg, ligt er eens een of andere steen. Je denkt, ja, moet ik ermee richting Meerlanden. En dan blijkt het zomaar van een of andere Romein te zijn. Ze hebben wel een vermoeden wat, hoe die daar nou terechtgekomen is. Er staat inderdaad ook in de tekst op van dat je denkt, dat verzin je ook niet zomaar. Hè? Dat er een onderzoek bleek op de steen het volgende te staan. Aan de geesten der doden voor Sextus Congelius Verus. Soldaat van de Pretoriaanse vloot van Miseno. Thrasier, 42 jaar oud, 22 jaar in dienst. En wel verdiend voor hem gemaakt door zijn erfgenamen. Nou ja, dat is een mooie tekst, zo 2000 jaar geleden. Wat is nou het vermoeden? Hoe komt hij er nou? Ja, het heeft toch wel weer met soldaten te maken. Want de steen kwam overeen met de gegevens over een stuk dat als vermist was opgegeven door het Stadsmuseum van, ga ik even mijn best doen, Civita Vecchia. Ja, het is ongeveer alsof je in Krukjes woont. Zo'n woonplaats, je zal het maar moeten schrijven op elke envelop. Het is een plaats in de buurt van Rome in ieder geval. De steen is hoogwaarschijnlijk meegenomen door een Amerikaans soldaat in de chaos van de Tweede Wereldoorlog. En rond Civita Vecchia waren toen voornamelijk Amerikaanse troepen gestationeerd. De steen wordt nu gelinkt aan Aaron Scott O'Brien, de kleindochter van een Amerikaans soldaat en voormalig eigenaar van het huis waar de steen is gevonden. Ze zei dat opa die had de steen tot zijn dood in 1986 in de vitrine op zijn kast staan. De kleindochter wist niet hoe ze aan de steen was gekomen, maar wel dat haar opa in Italië had gediend. Ja. En dan is de vraag voor de FBI, hoe is die steen dan weer in die tuin gekomen? Nou, we gaan het niet weten. We gaan er in ieder geval lekker over dromen. En dat doen de Beach Boys ook met California Dreaming. Hier voor jou bij Meer Radio.

Ja, je hoorde Nirvana met Smells Like Teen Spirit ervoor. California Dreaming van de Beach Boys. En daarmee is het een paar minuten, of vijf minuten voor half drie alweer. We gaan over naar Carolien met het meer nieuwsoverzicht. We zijn zo weer bij terug. We gaan eruit met Pink, sober.

0: 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Bevrijdingsdag gevierd met wereldproeverij in het Rietland en Hotel Schiphol ontruimt na brand. Het Sheraton Amsterdam Airport Hotel op Schiphol is in de nacht van donderdag op vrijdag ontruimd na een brand in het logo op het dak. Delen van het logo vielen naar beneden, waarna de brand weer opschaalde naar grote brand. Ongeveer 380 gasten en medewerkers werden uit voorzorg geëvacueerd en tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen hotel. Ze konden ongeveer na een uur terugkeren. Niemand raakte gewond. De brandweer had de situatie na enige tijd onder controle. De oorzaak wordt nog onderzocht, maar mogelijk gaat het om kortsluiting. Wijkcentrum Het Rietland in Bad Hoeverdorp viert op 5 mei bevrijdingsdag met een gratis wereldproeverij. Bezoekers zijn vanaf 12 uur welkom om verschillende kleine gerechten uit diverse landen te proeven, terwijl er ook historische verhalen worden gedeeld. De activiteit loopt tot 2:30 en is vrij toegankelijk voor iedereen die wil kennismaken met het wijkcentrum. Aanmelden is mogelijk via e-mail. Het initiatief combineert ontmoeting, cultuur en herdenken op een laagdrempelige manier. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
2: Dankjewel, Carolien.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Het Haarlemmermeer weer.
2: Ja, het is... Vandaag, ja, dan mag ik hem voorlezen, want Bel is ondertussen weer naar huis. Het is vandaag wisselend bewolkt en in de ochtend was er natuurlijk een enkele bui, maar vooral in de maandag en de avond neemt vanuit zuiden de kans op enkele stevige regen- en onweersbuien helaas weer flink toe. De middagtemperatuur ligt vandaag de hele dag rond de 22 graden en er waait een matige zuidwestenwind rond kracht 3. Tijdens de buien gedurende de avond kunnen er zware windstoten voorkomen. Dus laten we hopen dat het meevalt. Maar ja, het staat hier wel. Zondag is de buienkans groot en daarbij ook de kans op onweer is daar weer aanwezig. De middagtemperatuur ligt daarbij rond een graad of 20 en daarmee iets lager dan vandaag. Na het weekend keert het rustige en mooie voorjaarsweer weer terug. En wordt het wel beduidend koeler en komen we rond het midden van de week niet hoger uit dan zo'n 13 à 15 graden. Dus tijdens de nachten kan het zelfs gaan afkoelen naar een graad of 5. En dan verkeersinformatie hier lokaal en in de omgeving inderdaad. De A4 knooppunt De Hoek naar de A5 richting Haarlem is afgesloten. Dat is in de richting Amsterdam-Den Haag. Dan hebben we op de A9 Amstelveen-Alkmaar knooppunt Rotterpolderplein-Beverwijk-Oost dicht. En de A9 Beverwijk-Oost knooppunt Velsen is eveneens dicht. Dus ja, daar kunnen we niet langs. Nou, dan vervolgens, wat krijg je dan? Ik krijg natuurlijk dat op de A22 Velsen-Beverwijk een file gaat ontstaan. Want bij knooppunt Velsen-Beverwijk 3 minuten vertraging met 3 kilometer langzaam rijdend stilstaand verkeer. En dan inderdaad de andere kant op Beverwijk-Velsen knooppunt Beverwijk knooppunt IJmuiden 4 minuten vertraging en 3 kilometer langzaam rijdend stilstaand verkeer. Dan vervolgens vanwege de bollen en de gezelligheid met de prachtige boembollen Haarlem-Sassenheim, de N208, de aansluiting met de N207, de Keukenhof. 29 minuten vertraging, 2 kilometer file. In ieder geval succes als je erin staat. En ja, denk maar zo, het is niet het einde van de wereld. Want zo meteen komt Director aan met One Fall. Maar eerst voor je heb ik hier Miley Cyrus met End of the World.
4: Meer in de middag.
0: William Hultsel.

Ja, je hoorde End of the World, Miley Cyrus. En daarna Direct and Won't Fall. En vallen is ook iets wat je niet moet gaan doen natuurlijk. Hè. En daar hebben ze helemaal gelijk in. Wanneer dat ook niet moet doen, vallen is natuurlijk meestal niet als je in een vliegtuig zit. Sommige mensen vinden dat leuk en dan doen we het parachute springen. Maar de regel, als je in een vliegtuig zit, wil je niet vallen. Over vallen besproken. Er is vorige week iets opmerkelijks gebeurd. Want de vrouw bevalt vlak voor de landing in de VS aan boord van een vliegtuig. Een passagiers vrijdagavond, dus vorige week vrijdag, bevallen tijdens een vlucht tussen de Amerikaanse steden Atlanta en Portland. Het meisje kwam daarbij vlak voor dat vliegtuig landde gezond ter wereld. Dus ja, hartstikke mooi, hè? Dan Ashley Blair uit de Amerikaanse staat Tennessee kreeg tijdens de Delta Airlines vlucht een onverwachts probleempje. Ze kreeg weeën inderdaad in de ambulance verpleegkundigen die toevallig aan boord waren verschoten te hulp en begeleiden de bevalling in het vliegtuig. En als je dan zegt van hoe is die vlucht nou bevallen? Ja, dan kun je zeggen ja. De vlucht is goed bevallen, het is een meisje, inderdaad. En natuurlijk, het is iets wat heel erg weinig voorkomt. Want ik lees hier inderdaad ook dat het tussen 1929 en 2018 in totaal maar 74 baby's geboren zijn aan boord van 73 commerciële vluchten. Hoe zit dat dan? Oh ja, misschien een tweeling ertussen. Dat zou best wel kunnen. Het bleek in het eerder onderzoek inderdaad. Sommige luchtvaartmaatschappijen zoals KLM adviseren om niet te vliegen na een zwangerschap van 36 weken. Wat natuurlijk ook wel een beetje het aandeel heeft in het aantal geboortes aan boord ervan. In ieder geval, ja, kijk, als piloot kan ik je vertellen uit ervaring dat je natuurlijk voor van alles traint. En dat dit een hele bijzondere is. Maar ook dat je voor zo'n situatie als dit wel getraind bent. En iemand die ook het seizoen van de training ingaat is Dua Lipa met Training Season. Hier voor je bij Meer in de Middag.

0: Ja, met Zaterdag van Bluff komen we aan het einde van mijn deel van Meer in de Middag. Inderdaad, het is bijna 3 uur en ik heb nog even kort aan tafel nog een speciale gast.
1: Hey, ja, hey, goeiedag William.
0: Hey, Tars. Ja. Ja, normaal vertel ik natuurlijk een beetje het programma voor vandaag verder gaat tot vannacht 12 uur.
1: Zeker.
0: Want we hebben natuurlijk van 6 tot 8 hebben we, hoe heet hij ook alweer... Oh, sorry, collega Maurice Gerrits. Ik haalde Maurice altijd door elkaar, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Met Groove Connection is hij weer terug. Dan Jaap en Max on air van 8 tot 10. Daar ben ik ook weer bij, hoor ik net vanochtend zojuist. En dan natuurlijk Tars en Tinus.
1: Ja, zeker. Ja, Tars zonder Tinus. Want Tinus die is eventjes naar Engeland gevlogen vandaag. Die hebben een concertje van de Prodigy. Alleen, ik heb mijn eigen gabbers uitgenodigd. Dus Gerdo Baas komt live draaien. Dat is een jongen die ik ken van early gabbers. Maar okay. hij komt van ver. Maar ik ken hem uit Alsmeer. En hij komt samen met zijn vrouw en nog een vriendin. Dus het wordt gewoon een dolle boel hier. En we gaan lekker vanavond een beetje de early house, de classics, tot aan het millennium. Dat wordt er gedraaid. Dus
0: lekker.
1: Nou, lekker nou, als je de deur niet uit wil, kun je lekker blijven plakken. Ja. En kun je gewoon in je pyjama, nou misschien zelfs in je slippers en je zwembroek, zo warm is het. Kun je gewoon bij de barbecue luisteren naar Jaap en Max en daarna naar mij.
0: Het weerbericht dat ik voorgelezen heb was niet het allerbeste van
1: niet?
0: Deze.
1: Nee, oh, nee, nou, dan toch gewoon je pyjama en je pantoffels aan.
0: Je kunt prima met slippers en een... kijk, je kan natuurlijk met een zwembroek en badslippers in het onweer gaan zitten vanavond.
1: Dat kan ook.
0: Is ook niet erg dat
1: ook
0: je nat
1: lekker
0: wordt?
1: Als het warm is. Ja, precies. Lekker,
0: ja. Vaak in de zomer, als het wekenlang zo warm is, is het lekker zo'n bui.
1: Ja, het is één dag goed geweest, hè?
0: Ja, daarom is het. Kunnen we even afkoelen. Goed, nou, ik moet weg, want Ton die staat hier te zwaaien. Onze jongens, schiet nou toch op. Ja, die wil natuurlijk ook graag er even tussen tot 6 uur. Dus ik neem hier afscheid van je. Bedankt voor het luisteren. Ja. En ja, geniet gewoon voor de rest van de dag ook. En zeker van TNT, hè.
1: Kom goed, en tot vanavond dus.
0: Ja, vanavond ben ik weer. En anders ben ik er volgende week 12 uur sharp weer met Meer in de Middag. Fijn weekend en tot volgende week.

0: 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
4: Meer in de middag.
0: Tom van Dranen.

0: En dat was David Bowie, opgenomen in Berlijn in 1977. Heroes!
1: Tom van Branen. Meer in de
0: middag. Hi, welkom terug bij Meer in de Middag. Na 3 uur lang William Hulsel is weer tijd voor Tom van Branen in je radio. En wat heb ik voor je? 3:15 en 4:15 vandaag in de muziek. 4:15 tips van Ad Hinton van dierenspecialist Jaarzaak Hoofddorp. En vandaag gaan we het hebben over kittens, want het is een nieuw huisgenoot van je. Ik heb het weerbericht voor je. Ik stel de nieuwe supertruc aan je voor. Dat is een lokaal talent. Ik heb nummer 1 van vandaag. En natuurlijk aan het voor de voetbalcompetitie. En heel veel goede muziek.

0: Den Haag natuurlijk, de trots van Den Haag mogen wij wel zeggen. Direct en Soldier On.
1: Vandaag in de muziek.
0: De Zuid-Afrikaanse regering doet de Pink Floyd single Another Brick in the Wall op 2 mei 1980 in de ban. Zwarte schoolkinderen hebben deze song gebruikt als strijdlied tijdens demonstraties tegen minderwaardig onderwijs.

Later ook nog gedaan door Doe, maar dit was origineel van Bryan Adams. Dat was natuurlijk Heaven. Oh, kijk eens op de klok. Het is bijna 16:30, dus tijd voor een nummer 1 hit. Daarom gaan we naar de Engelse hitparade van 2 mei 1963. Ja, lang geleden alweer. Want op 2 mei 1963 kwam nummer 1. De derde single van de Beatles. De derde hitsingle van de Beatles zelfs. From Me to You, 7 weken lang op nummer 1 daar. Nee.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Zorgen over dierenleed door vastzittende kouwen in Fietsbrug, en Tennet hoeft datacenter in Vijfhuizen niet aan te sluiten op vol stroomnet. Netbeheerder Tennet hoeft een datacenter in Vijfhuizen voorlopig niet aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De rechter oordeelde dat het netwerk overbelast is en dat er geen capaciteit beschikbaar is voor nieuwe aansluitingen. Het belang van een stabiel en veilig stroomnet weegt zwaarder dan dat van de projectontwikkelaar. De ontwikkelaar had hervatting van het aansluitingstraject geëist, maar kreeg ongelijk. Omdat er geen definitieve overeenkomst is gesloten, blijft het project op de wachtlijst staan totdat er weer voldoende capaciteit beschikbaar is. Een bewoonster uit Hoofddorp slaat alarm over kouwen die klem komen te zitten achter roosters in een fiets- en voetgangersviaduct bij Nieuw-Vennep. Volgens haar raken vogels verstrikt in de constructie en sterven ze daarna langzaam. Ze heeft meerdere instanties benaderd, maar een oplossing bleef tot nu toe uit. Vogelbescherming Nederland herkent het probleem en wijst op vergelijkbare situaties waarbij constructies onbedoeld dodelijke vallen vormen. Volgens de organisatie ligt de verantwoordelijkheid bij de beheerder die maatregelen moet nemen om dit soort dierenleed te voorkomen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer in de middag.
0: Tom van Dranen.

0: de vlucht.
1: En dat is Boevenpad van Lange Frans en Sven Versteeg. En de plaat is de supertrack van deze week. En wat wordt de nieuwe? Dat wordt een lokaal talent. Ik ga het je straks allemaal vertellen wie dat is.
2: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
1: De middeltemperatuur ligt rond de 22 graden. En er waait een matige zuidwestenwind rond kracht 3. En tijdens buien kunnen er vanavond zware windstoten voorkomen. En ook zondag is de buikans groot, met daarbij kans op onweer. De middeltemperatuur ligt erbij rond een graad 20 of zelfs iets lager. Hier is Doema.

0: Payphone.
1: En zo heet deze ook, hè? Payphone van Maroon 5.
2: Meer radio. Sportnieuws.
1: In de keukenkampioen-divisie zijn afgelopen dinsdag de play-offs promotie-degradatiewedstrijden begonnen. De eerste ronde, dat was Rode SC tegen RKC Waalwijk 1-1. Woensdag gespeeld FC Den Bosch tegen Almere City, dat werd 2-3. En gisteravond gespeeld RKC Waalwijk tegen Rode SC. De verlenging bleef 1-1 en strafschoppen moesten er worden genomen. En die werden gewonnen door RKC Waalwijk met 3-1. Net om 2 uur begonnen Almere City tegen FC Den Bosch. De tweede ronde is aanstaande dinsdag RKC Waalwijk tegen Willem II. Dan woensdag de volgende wedstrijden. Ja, dat is dus FC Den Bosch, Almere City of Almere City, hè, tegen de Graafschap. En de returns die zijn op zaterdag 9 mei. En hier is een hele mooie. We gaan naar Drenthe. Erika Karst. Ze schreef het samen met haar overleden broer René Karst. En ze zong het ook tijdens zijn begrafenis. Hier is Erika met het prachtige Wat zou het mooi zijn.
3: Wat zou het mooi zijn.

alweer dit vierde uur van Meer in de Middag. En we gaan eruit met Baltimora. Een nummer 1 hit zelfs hier in Nederland in 1985. Dit is de Tarzan Boy. Ik spreek je zo weer naar het NOS Journaal van 4 uur. En dan is in de studio Ad Hinten van Dierenspeciaal Zak Hoofddorp. We gaan het hebben over, ja, kittens.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in perioden zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Tom van Dranen.

0: alweer in 1980, hè? Deze van Queen, Another One Bites the Dust.
1: Tom van Branen.
0: Hi, welkom terug. Het vijfde uur van Meer in de Middag. En wat gaan we doen in dit uur? Altinten is in de studio en we gaan praten over nieuwe huisgenoten. Ja, maar dan in het dierenrijk, hè. Dus in dit geval een kitten. En verder heb ik een nummer 1 van vandaag en we hebben aandacht voor een jager. Dat allemaal in dit uur van Meer in de Middag. En ik heb goede hits voor je, hoor. Zoals deze nummer 1 hit van Alex Warren. Dit is Fever Dream.

0: En zo hoorde je naar Fever Dream van Alex Warren en Knals Barkley met Crazy en Treat You Better. Dat was eentje van Shawn Mendes.
1: Meer in de middag, dierenrubriek. Met Ad Hinten van Dierenspeciaalzaak Hoofddorp.
2: Ad, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ton.
2: Mensen willen een nieuwe kitten aanschaffen. Waar moet je dan op letten eigenlijk?
3: Nou, ten eerste van harte gefeliciteerd. Hè?
2: Ja, dank je wel.
3: Want je hebt vast een leuke, lieve kitten in huis gehaald. En ja, je wil ook nog dat die gezond blijft. En je wil ook dat je het samen goed kunt vinden. Nou, als het goed is, heb je van alles in huis gehaald voor je nieuwe huisgenoot. Alleen, ja, er zijn natuurlijk een paar dingen waar je echt op moet letten. Hè? Dus een eten- en een drinkersbak. Als je de voerbakjes voor de kat koopt, dan zorg ervoor dat ze dan wijd genoeg zijn. Katten houden niet zo van smalle, diepe bakjes. En de snorharen zitten dan steeds tegen de rand aan. Kittenvoer. Nee, je kitten moet volop groeien. Zij heeft daarvoor niet alleen voldoende voer nodig, maar ook goed voer. Overleg met je dierenspeciaalzaak welke voeding het beste is voor je kit. Mm-hmm. Speeltjes. Katten zijn gek op bewegende dingen. Speelgoedmuisjes, opwindkuikentjes en dergelijke zijn heel geschikt om de kitten zijn behoefte aan te vangen van prooien te bevredigen. Zorg voor voldoende variatie dat je een levendige kat houdt die blij kan genieten van haar leven.
2: Dan zit hij aan de bank te krabben en zo. Dat is niet zo goed, hè? Heb je ook krabhalen?
3: Nee. Ja, ja, daar hebben we ook krabhalen voor. En vooral als ze in de bank gaan zitten, zorg dan dat je een krabhaal bij de bank hebt staan.
2: Oh ja.
3: Zodat je de krabhaal pakt en niet de bank. En waarom doen ze dat? Ja, ze hebben scherpe nageltjes en die moeten geslepen worden. En bovendien zitten er tussen de voetkussentjes speciale geurklieren die bij het krabben hun geur afzetten. En krabben is dan ook een heel natuurlijk gedrag. Ja, een kattenbak. Hè, onmisbaar bij het zinnelijk maken van je kitten. Neem een kattenbak die groot genoeg is. Zorg ervoor dat de vulling een vulling is die de geuren absorbeert. En maak de kattenbak dagelijks even schoon. Zet de kattenbak niet bij het voer- of drinkbakjes in de buurt. Jij gaat ook niet zitten eten op het scheidhuis.
2: Nee.
3: Ja. Indien je de kattenbak goed schoonmaakt, doe er dan een heel klein scheutje bleek bij. Dat associeert de kat met frisheid. En dat vindt hij erg fijn. Nou, dan heb je nog een reismand. Let erop dat je bij een aanschaf een reismand deze zowel vooraan als bovenaan kunt openmaken. Dat is een stuk handiger. En dan ja, een kattenkussentje en een dingetje voor op de vensterbank waar die op kan liggen. Oh, en dat
2: ja,
3: soort dingen.
2: Ja, leuk altijd.
3: Ja, ja, ja.
2: Nou, dankjewel voor deze tips, Ad.
3: Nou, veel plezier en maak er wat moois van.
2: Ja, ik hoop dat de mensen hier wat aan hebben.
3: Denk het.
2: Goedemiddag.
3: Hoi.

Ik red het wel alleen van Daan Kok uit Hoofddorp. Enkele weken geleden was hij de Supertrack met meer radio. En wat wil je? Volgende week hebben we ook Supertrack van iemand uit Hoofddorp. En welke dat is, dat hoor je na het nieuws van 5:30. Het is nu bijna 4:30 en tijd voor het NOS-journaal van 4:30. En voor die tijd, je weet het hè, nog een nummer 1 dit voor je. Nou gaan we dit keer naar Amerika. 2 mei 1981, nummer 1 daar. 2 weken lang Sheena Easton uit Engeland. Dit is The Morning Train.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio.
7: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in perioden zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
7: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
6: Meer in de middag.
7: Tom van Dranen.

0: Robbie Williams met een oudje van een millennium.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Zondag is de buikans groot en daarbij ook kans op onweer. De middentemperatuur is daarbij rond een graad of 20 of zelfs iets lager dan vandaag. En na het weekend kent het rustige en mooie voorjaarsweer terug. Hier zijn Sam Fender en Olivia Dean.

0: for Hours van Sam Yeu. Het nummer heeft zelfs nummer 1 gestaan in de albumlijst, want het is de titelsong van het gelijknamige album.
1: Ja. De jarigen van vandaag.
0: Goede collega Hans Schiffers is vandaag jarig. Hij presenteert op NPO Radio 5 de arbeidsvitamine iedere werkdag tussen 9 en 12 uur. En Hans Schiffers is vandaag 66 jaar geworden. En ook jaar vandaag 41 jaar geworden. Deense zangeres Lily Allen, geboren in 1985. Hier is ze met haar hele grote hit, Lily Allen. No Fear.

In 1985 hadden ze een grote hit in Nederland met Drive the Cars. Dit was een eerdere hit van ze in Amerika, een grote hit. Dit was Shake It Up. En tot zover dit uur van Meer in de Middag. Op naar het laatste uur met om 17:30 de bekendmaking van de nieuwe Supertrack. Blijf erbij en ik heb nog eentje voor je. Stil Champagne van Davina Michel.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het sein brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen, met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

terug naar 1984 inderdaad met The Pointer Sisters en I'm So Excited. En in dit laatste uur van deze Meer in de Middag, het zesde uur, heb ik straks vandaag de muziek voor je, een mening van vandaag. En een lokaal talent is de Supertrack de komende week. En welke dat is, dat ga ik om 17:30 aan je bekendmaken. Maar nu Morgan Wallen samen met Tate McRae hier.

0: grote sterren bij elkaar in 1989 als de Traveling Wilburys met The End of the Line. Dat waren Jeff Lynne van ELO, Tom Petty van Tom Petty en de Heartbreakers, Bob Dylan, Roy Orbison en tenslotte George Harrison.
1: Vandaag in de muziek.
0: Na bijna 16 jaar staat Doe Maar op 2 mei 2020 weer op de planken. Er is Jans, Henny Vrienten, Jan Pijnenburg en Jan Hendricks geven de eerste van 16 concerten in Ahoy in Rotterdam. Dit was hun allereerste hele grote hit sinds de dag op 2, oftewel 32 jaar.

0: Sluit me in je armen door Zoe Levi. En zij is een van de sterren in de nieuwe serie van De Beste Zangers. Die vanaf het najaar wordt uitgezonden door AfroTros. Presentatie natuurlijk in handen van Jan Smit. Het is bijna 5:30, dus bijna tijd voor het NOS Journaal. En daarna de bekendmaking van de nieuwe Supertrack. Maar voor die tijd nog een nummer 1 hit. En daarom gaan we naar Nieuw-Zeeland. 2 mei 1986. 6 weken lang nummer 1 daar. Haha, Cliff Richard en de Young Ones en Living Doll.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
3: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.
5: Hey kids, stop snogging and pay attention.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter.
2: Meer Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12.
3: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het sein brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al twee incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
5: Meer in de middag.
2: Tom van Dranen. Meer Radio. Super Track. I think I'm starting to fall in
6: love. My love is deep, my love is deep. De Meer Radio Super Track van deze week is van lokaal talent. Bobby Mars. My love is deep.

0: En dat is hem dan, de nieuwe supertrack van Meer Radio. My Love is Deep. En hij komt uit Hoofddorp. Dat was Bobby Mars.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Zondag is de buikans groot en daarbij ook kans op onweer. De middentemperatuur ligt daarbij met een graad of 20 iets lager dan vandaag. En na het weekend keert het rustige en mooie voorjaarsweer weer terug. Het wordt daarbij wel beduidend koeler. En komen we rond het midden van de week niet hoger uit dan zo'n graad of 13 tot 15. En ook tijdens de nachten, dan is het niet lekker weer hoor. Het gaat afkoelen tot een graad of 5.

0: En naar Elizabeth Taylor van Taylor Swift hoorde je The Tide is High, de nieuwe versie van Atomic Kitten uit de jaren 90. Want je kent het natuurlijk al uit de jaren 80, hè, van Blondie.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: De Vriendenloterij Eredivisie, net om 4:30 begonnen. FC Utrecht tegen NAC Breda vanavond 7:15. FC Groningen tegen Excelsior. En om 8:00 de topperen Ajax PSV. Laten we hopen dat er geen redders zijn. En om 9:00 vanavond NEC tegen Telstar. Dan hebben we morgen ook wedstrijden. FC Volendam tegen Heerenveen. Fortuna Sittard tegen Feyenoord. PEC Zwolle speelt tegen Heracles Almelo. AZ tegen FC Twente. En Sparta speelt tegen Go Ahead Eagles.
2: Hoi, ik ben Rolf Sanchez en je luistert naar mijn nieuwe single hier op Meer.

1989 met Me, Myself and I door De La Soul. 6 uur lang gemaakt door William Hulshoorn en Tom van der Aanen. En straks na 6 uur gaan we gewoon vrolijk verder op meer radio met goede muziek. In de Groove Connection met Maurice Gerrits. Dan om 8 uur hebben we Jaap en Maxonair met Jaap Koopmans en Max Brugge. En dan TNT. En dat wordt dan gepresenteerd door Tinus samen met Tarzan. Ik heb er nog eentje voor je tot het NOS Journaal van 6 uur. Risk It All, dit is de nieuwe van Bruno Mars. Fijne dag verder, hoi!

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer- en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ja, natuurlijk wereldwijd bekend, hè, door natuurlijk Relight My Fire. Heel oud mocht deze Dan Hartman niet worden, 43 jaar oud. Overleed hij in 1994 aan een hersentumor, veroorzaakt door de ziekte AIDS. Goed, welkom, dit is de Groove Connection op...

Keep beats, rock the funky beats, the funky beats.

de top 40 niet heel erg lang. Want hoger dan nummer 28 kwam die niet in 1997. Ik heb het over Natural Born Chillers, Rock the Funky Beat. Plaat die je nooit behoort op de radio. En op deze zaterdagavond kan dat best even, dacht ik zo. Goed, dit is de Groove Connection op jouw favoriete zaterdagavond. En vorige week draaide ik hem ook al. En dat ga ik deze week gewoon weer doen, want het is zo'n mega vette plaat. The Revival House Project samen met Phoebe Edwards en de Jill Gospel Choir. Je hoort die oude hit van Lynn Collins. Did it think in the Groove Connection.

0: Ja, je had het misschien al gehoord, hè, geschreven en geproduceerd onder andere door What's in a Name, Maurice White. Van Earth and Fire. Ja, ja. The Emotions, Best of My Love, 1977. Daar komt die vandaan. Tijd voor het nieuws van 6:30. Daarna ben ik bij je terug met iets nieuws.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer- en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De Groove Connection, Maurice Gerrits.

Oh, wauw. Wat is dit een partij goed zeg. Het is... Je zou denken, komt dit uit Amerika? Nee, dit komt gewoon uit ons eigen kikkerlandje. Het is de nieuwe single van O'Jean. Something Perfect. Pure R&B. En het schijnt nog veel meer van de lekkers aan te komen. Dus ga het zeker in de gaten houden. Oh, wauw. O'Jean. Goed, in de Groove Connection. Ja, ik heb al vaker muziek van ze gedraaid. Dit komt uit 2015. Cool Uncle, oftewel Bobby Caldwell, samen met Jack Splash. De vocals zijn voor de rekening van Major Hawthorne. Je hoort Game Over in de Groove.

geschreven door haar boer. Denk nou boer? Broer. Gavin heet die man. Ja, echt serieus. Gavin Christopher. 1992. Don't Lose the Magic. Sean Christopher hoorde je dus van het album Another

0: is The Groove Connection. Maurice Gerrits.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: vrijdagavond bij Meer Radio. Het beste van Dario Cabanita, dat ga je nu horen tot aan de klok van 8 uur. Gaan we straks even een klein beetje rust geven. Een beetje hooikoorts perikelen.
1: Dit is The Groove Connection.

0: Fijne avond. En natuurlijk tot volgende week, hè. Een nieuwe Groove is er dan weer.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Davy van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Pa-da-da.
1: Fabic. Pastel. Ja-funk. Is het dan ook zoiets als nee-funk?
2: Dat weet ik niet.
1: In ieder geval.
2: Is het no-funk dan? Nine-funk.
1: Nine-funk.
2: Nine-funk.
1: No-funk.
2: No.
1: In ieder geval, joh, de ecstasy hier zo bij.
3: Tot 10 uur. Jaap en Max on air. Met Jaap Koopmans en Max.
1: We hebben nog een
2: special guest.
1: Een hele special guest. We kennen hem al, wat is het, veel te lang?
4: Nee. Ja, wel aardig wat jaar ondertussen.
1: Ja, precies. Ja. En hij kan ook praten, dat hoor je. Het is namelijk niemand minder dan Jesse! Yeah.
5: Welkom Jesse.
2: Wat fantastisch dat je hier bent.
5: En William, hallo!
6: Ja, ik heb een koptelefoon op, maar even wat anders. Wie wil de kip?
2: Ja. Oh, nee, ik ben oké voor de kip voor nu.
6: Ja, geen kip?
2: Nee, ik ben voor nu ben ik oké.
6: Jij wil kip?
1: Ja.
6: En jij thuis ook? Moet je hierheen komen?
1: Ja, moet je hierheen komen. Kruisweg 1061.
2: First come, first serve. Als je laat komt, het pech, maar krijg je wel toe.
1: Onze grillmeister William staat namelijk achter de barbecue. Ja, Jesse, welkom. Leuk dat je er bent. Waar kunnen we jou van kennen?
4: Waar kunnen jullie mij van kennen? Van het skatepark. Van de middelbare school, als je Jaap heet.
2: Nou, wat een toeval zeg.
1: Van het skatepark, want jij werkt voor het merk Skeer,
4: ik werk samen met Skeer Skateboards. En daar verkopen we skateboards mee, maar geven we ook lessen. Kom. En doen we allemaal leuke dingen. Organiseren we clinics, festivals, evenementen.
2: Nice. Dat klinkt heel gezellig.
4: Ja, ja, super gezellig. Ik kom er ook net vandaan.
1: Oh, wat leuk.
4: Dus de opening van het skatepark in Alphen aan de Rijn. Oh. En daar heb ik les gegeven en hebben we spullen verkocht.
1: Cool.
4: Ja,
1: en je kon niet even wat mensen... Luisteren ze nu bijvoorbeeld allemaal naar Jaap en Max?
4: Op dit moment is het daar volledig afgelopen.
1: Oh, kunnen ze nu lekker...
4: Ja, maar, ja. Kan je meer radio ontvangen in Alphen aan de Rijn?
1: Zeker!
2: Ja, zeker. We hebben gewoon internet radio. Via de kabel, glasvezel, internet.
1: En de TuneIn radio app.
4: Precies. Die moeten weten.
1: Ja, gewoon nu zeggen.
4: Ik ga ze nu bellen.
2: Zometeen in de uitzending gaan we ze opbellen. Hé, luisteren jullie? Waarom niet?
1: Ja, precies. Hé, maar leuk dat je er bent, Jesse. Wij gaan je meenemen in de experience die Jaap en Max on Air heet. Max,
2: laat het over je heen komen.
1: Jij bent helemaal fris en fruitig, heb ik begrepen vandaag.
2: Ik ben zo fris. En ik ben echt zo intens fruitig. Ik voel me een persik vandaag. Ik doe vandaag op ongeveer 3,5 uur slaap.
1: Ik wil net zeggen, jij hebt een kringverjaardag gehad. Maar dat ik ook, zeg maar.
2: Dit was een iets andere vorm van een kring. Ja. Niet die kring. Nee, het was heel mooi. En heel gezellig.
1: Dat is fijn.
2: En heel leuk.
1: Maar
2: en
1: sowieso
2: het werd heel laat.
1: Sowieso ook, Max, fijn dat je natuurlijk gewoon hier bent.
2: Ik ben er!
1: Dat is belangrijk.
2: Ik leef.
1: Hey, en zoals jullie horen, William is er natuurlijk ook. Die staat nu achter de grill. Maar soms zal die ook wel even opduiken in de studio. Onze club vrienden van de show wordt steeds groter. Wat leuk, hè?
2: Het maakt mij zo blij, Jaap.
1: Ja? Fijn. Dan gaan we gewoon lekker beginnen. Straks natuurlijk gaan we met jou de showbitch bespreken.
2: Dat is me er een.
1: Oh man, het is volgens mij zag ik een naam weer voorbij komen. Ja, Jes, weet je wat de showbitch is?
4: Niks.
1: Ga je achterkomen. We gaan lekker beginnen met de nieuwe van Baker Mats.
2: Dankjewel Lodewijk Fluttert.
1: Ja, dankjewel Lodewijk Fluttert. Hij zegt namelijk, I love life. Zoals een Xenos bordje.
2: Grachtig.
1: Heel mooi. Welkom bij Jaap.
5: Hey Max.

0: a lot.
1: Ja, dat ben je ook, Max.
2: Ja, ik wilde net zeggen, dit is mijn hoofd iedere dag wanneer ik niet bij jou ben, Jaap.
1: Wat cute, Max. Ben zo, ik hoor trouwens hele krakkemikkige stoeltjes hier in de studio.
2: Het is niet mijne.
1: Ik denk dat het die van Jess is. Jess, kun je eens bewegen met die stoel?
3: Ja, die
2: dat is fantastisch.
1: We moeten een keer hier nieuwe stoelen gaan hebben. Dat is echt,
3: Ik vind ze best comfortabel. Weet je, het is wel een chill stoel.
2: Nou, pas op, want deze klapstoelen zijn dus de verkeerde kant op gebouwd.
1: De verkeerde kant.
2: De verkeerde kant. Normaal gesproken klappen ze naar achter toe. Deze klapt naar voren toe. Dus als je een beetje de voorkant van de stoelen en dan op een gegeven moment shit ik je af en flik je van die stoel af.
1: Dit is de
2: keer normaal gesproken buigt hij dus de andere kant op. Want dan kan je maar hier, als je het langer voor lukt, dan flik je de hele stoel door elkaar.
1: Dit is dus Max een keer gebeurd tijdens de live
2: uitzending. Zat ik hier en ik toen flikkerde het, toen zat ik onder de tafel. Ja, dat was tijdens het outro-praatje ook.
1: Tijdens
2: dat was
1: het outro-praatje. En de gam stond een beetje aan. En ik weet nog dat jij...
3: Nee, ik waardeer de waarschuwing. Want ik voel wel, ik ben nu zo van, weet je wel, ik kan niet stilzitten. Dat
1: nee,
3: daarom.
1: Dus kijk maar uit inderdaad. Ja.
2: Ja.
1: Goed.

0: get into the show, bitch.
1: Mooi zeggen, hè?
0: De showbitch, ja.
1: Wie kan het anders zijn? Wie kan het anders zijn?
0: Lodewijk Fluttert.
1: Lodewijk Fluttert kan het zijn, is het niet?
0: Nee. Ik zat nog te denken, gaat het misschien deze week toch weer Nick en Simon zijn? Maar het is weer, hij is echt gewoon landskampioen, hè? Er is gewoon niemand die hem kan overtreffen.
1: Er is niemand die hem kan inhalen.
0: Vertel.
1: Gordon uiteraard.
0: Nou ja.
1: Ja, hij heeft natuurlijk zo'n horecazaak in Blaricum. Ja. Blushing.
0: Daar komen wij ook iedere week, hè?
1: Ja, wekelijks. Ja, we komen even op de thee bij Gordon.
0: Even, ja, precies. Even bijpraten.
1: Even bijpraten en dan vragen van, joh, wat heb je deze week nou mee gedaan?
0: Precies. En dan kunnen wij dat weer in het programma meenemen.
1: Even rustig.
0: Hij heeft ook hier wel eens een keer huilend aan tafel gezeten. Dat hij zei van, ah, jongens, ik heb zo last van mijn neus. En toen lag er ineens allemaal wit poeder. Nee.
1: Dat heeft hij achter zich gelaten.
0: Ja, precies. Dat heeft hij achter zich gelaten.
1: Nee, hij heeft het opgeborgen. In zijn neus.
0: Goed,
1: hij verkoopt zijn zaak.
0: Wat?
1: Ja, maar alleen niet in Blaricum.
0: Oh.
1: Ja, de locaties in Amsterdam die blijven. Hij wil zich meer richten op andere bezigheden. Dat laten we weer via Instagram. Ik vind het fijn om mij weer meer te kunnen focussen op mijn andere passies. Zoals zingen, reizen, radio en tv-programma's. Nou,
0: sorry,
1: Gordon.
0: Hij zou toch ook dat nieuwskanaal gaan openen?
1: Dat nieuwskanaal?
0: Ja, nou, hij had toen een idee
1: Gordon,
0: voor...
1: Gordon.
2: Dus de Nederlands Virtual Ground News.
0: Gordon.
1: Maar het niveau.
0: Hij is Gordon. Nee, maar hij zou Gordon's News Network gaan oprichten.
1: GNN.
0: En, ja, precies. GNN. En toen echt een paar dagen of zo vooraf zei hij van... Nee, ik ga het toch niet doen, want ik wil me focussen op andere dingen. En dus, sorry, dus daarom brak ik op... Omdat ik denk, nu ga ik... wil me even focussen
1: ja, dus niet
0: op andere
1: dit.
0: Dingen.
1: Gordon, wat zijn jouw andere zaken?
0: Ja, wat zijn jouw andere zaken steeds?
1: Ik bedoel, ik snap het. Je bent heel druk aan het grinderen. Maar dat is niet een hobby.
0: Ja, een passie is dat.
1: Ja, dat is een passie. Oké.
0: Nou ja, goed. Oké. Vertel verder.
1: Die zaak is dus overgenomen door horecagroep Excavate. Die onder meer restaurant Rust exploiteert.
0: Zeg het nog even een keer.
1: De zaak is overgenomen door horecagroep Excavate.
0: Het is een mooie naam.
1: De nieuwe uitbaters, wat een woord, uitbaters,
0: ja.
1: Zijn echte, horecatijgers. Waarvan ik zeker weet dat zij deze rol opnieuw met verve zullen vervullen. En zullen voldoen aan de vraag naar ontbijt, lunch en diner. Nou wat fijn. De zaak sluit zijn deuren op 26 mei.
0: Ja, zoals die nu is dan, ja, als plusje.
1: Waar is de sad violin?
0: Oh, de set van die. Die heb ik niet zo snel bij dan.
1: Nee, ik ga hem ook niet zo snel vinden.
0: Maar ik wil zeggen jammer voor Gordon, maar hij doet het echt helemaal zelf. En hij is helemaal zelf wel overtuigd.
1: Ja,
0: kan
1: precies.
0: Andere
1: ik
0: dingen
1: heb hem trouwens.
2: Wat wel.
0: Lekker snel geregeld,
2: ja,
0: dank je wel. Jesse,
2: wat
0: wil je
2: ook
0: zeggen?
2: Wat ik respectabel vind, is je kan niet alles in het leven. En dat zie je toch wel. Ik heb ook heel veel dingen die ik wil doen. Iets meer dan ik tijd heb. Ja. En dat hij daar een bewuste keuze in maakt. Weet je wel, soms moet je keuzes maken.
0: Ja,
2: en,
0: je koffiezaken in Blaricum of gewoon andere hobby.
2: Ja, precies. Andere hobby's.
0: Andere hobby's.
2: Ik bedoel, ik kan toch ook niet anders voorstellen dat deze man dit soort dingen gewoon als bij zijn hobby doet, toch? Of niet?
0: Wat is hetgeen dat Gordon nou echt op dit moment doet?
2: Ja, maar hij zal toch wel al genoeg geld hebben om gewoon met pensioen te kunnen, of niet?
0: Dat vraag ik me af. Hij gaat weer opnieuw optreden met replay of zo. Dus hij heeft toch ergens wel geld nodig.
1: Je
0: hebt iets voor. Wat
1: heb je iets voor?
0: Ja.
1: Iets voor.
0: Dat zijn andere dingen. De poedersuiker is op. De poedersuiker is op. Nou, zullen we dan maar verder gaan met
1: ja,
0: muziek?
1: Ja, dat lijkt me een goed plan.
0: Een beetje muziektheorie hier op de radio.
1: Een beetje muziektheorie.
0: Bel Air, nieuwe track en Tour Mabouak. Music Theory heet hij. Tour Mabouak.
1: Tour Mabouak.
0: Ik weet niet, dat klinkt echt als een soort slechte maagziekte die je kan hebben door een verkeerd pakket eten of zo.

0: Zeg het eens,
1: Do
0: Jaap.
1: You have your body in control?
0: Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
2: Ja, op dit moment niet.
0: Nee, maar niet een klein beetje ook niet.
2: Heb jij een beetje je body in control, Jesse?
3: Ik denk dat ik daar algemeen vrij oké in ben, maar op sommige manieren ook niet. Weet je wel, bepaalde manieren van motoriek die train je en daar ben je goed in en bepaalde manieren niet.
2: Ik zag dus laatst, iemand stuurde me iets door van een dame die helemaal ging uitleggen van om jezelf goed te voeden of te drinken, moet je naar je lichaam luisteren. En die ging dan dus kijken waar haar lichaam naartoe leunde. Dus die stond dan bij de kraan en die vroeg haar lichaam dan, heb ik water nodig? En dan leunde haar lichaam naar voren. En dan was het, moet ik bij dat water ook extra, hoe noem je dat ook, elektrolyten toevoegen? En toen leunde ze naar achter. Nee, dat hoeft dus niet.
0: Aha. Maar dat klinkt alsof ze een balansprobleem heeft.
2: Nou ja, vervolgens kwam iemand dus, die zat gewoon met een sixpack bier voor zijn neus. En zei, wil ik dit? Ja.
0: Ja.
2: Heb ik dit nodig? Ja. Dus zo simpel kan het ook zijn.
0: Ja.
2: Dat is de verkeerde,
0: Jaap. Dit is
4: een dilemma op dinsdag op de zaterdag. Ah! Dit is de Doddos.
2: Het dilemma. Jesse, jij bent hier natuurlijk nieuw in de uitzending.
3: Ja.
2: Je bent blijkbaar sowieso nieuw in een uitzending. Want het is de eerste keer dat je bij een radiostation bent.
0: Officieel.
2: Nou, een legaal radiostation, laten we er even bij zijn. Tenminste, zijn we nog legaal. We hebben een tijdje gehad. Nee, dit is een grappig verhaal voor de lieve luisteraars onder ons. We hebben dus serieus, ik denk dat het 2-3 maanden was of zo, dat Meer Radio een piratenzender was, officieel. Kan je dat nog herinneren?
0: Nee, waarom het? Oh, toen we ruzie hadden met...
2: Juist, ja. We hadden wat gedoe met de gemeente. En toen hadden we dus officieel onze licentie niet. Dus we hebben gewoon echt 3 maanden lang... Want wij zijn gewoon doorgegaan. Want ja, nee, dat komt wel goed. Maar officieel waren we dus gewoon 3 maanden lang een piratenzender.
3: Jar.
2: Hoe zei je?
3: Jar.
0: Wacht, ik heb hier een geluidje voor. Maar ik moet het even zoeken. Geef me 2 seconden. Ik heb hier even iets van tijd voor nodig.
2: Het dilemma, we gaan hier even. We hebben je net al een beetje uitgelegd, Jesse, even ingekneed. We hebben dus iedere week een dilemma op de dinsdag, maar wij doen die op zaterdag. Dus de dilemma op dinsdag op zaterdag, Doddos. En dat dilemma dat kan van alles zijn, kan positief zijn, kan negatief zijn, kan. We weten het niet. Maar het idee is, wij gaan dat dilemma met je doornemen, want je hebt een hele week lang natuurlijk zitten teren erop van. Ja, fok, wat moet ik hier met dit...
0: Wat is nou het antwoord?
2: Wat moet ik met dit dilemma? Wat is het antwoord? Wij gaan het voor je oplossen. Max, jij bent er wel trouwens vanaf gekomen. Jij moest vroeger altijd in een soort gynaecologenstoel gaan zitten.
0: Ja, maar als ik dat hier doe, dan flikker ik van de stoel af.
2: Ja, daarom. Dus.
0: En daar heb ik heel even niet de mentale capaciteit voor.
2: Dan zei Max ook altijd zo mooi, ik ben klaar om jouw dilemma te ontvangen.
0: Ja. Gooi je dilemma op mij. Spuit je dilemma over me heen.
2: Goed.
0: Alsjeblieft.
2: Het dilemma. Het is een positieve. Laten we daarmee meteen mee beginnen. Dus het is iets positiefs en iets positiefs. Is ook wel eens leuk. Je hebt altijd groen... Oh, ja? Wat wilde je laten horen?
0: Dit. Als hij...
2: Piratenzender.
0: Ja.

0: gaat het over piraterij.
1: Piraterij is een misdrijf.
2: Dit is ongeveer hoe meer radio was toen het een piratenzender
0: was. Ja. Dit was wel ongeveer de vibe.
1: Oké. Het dilemma, hier komt hij. Je hebt altijd groen licht en wint mee.
0: Ik wil die. Ik maak niet uit wat die ander is. Maakt niet uit wat die ander is.
1: Je kunt foto's maken door te knipperen met je ogen.
2: Nou ja, ik bedoel, foto's maken met knipperen met je ogen. Je hebt van die slimme brillen tegenwoordig. Dat is niet zo moeilijk. Ja. Weet je wel?
0: Maar, dus
2: ik bedoel,
0: hoeveel meer moeite is het om even je telefoon te pakken? Je hebt hem toch altijd.
2: Ja, geef mij gewoon dat groene licht. Dat is gewoon de groene golf.
1: En
2: win
1: mee.
0: Dat is goed voor je. Met brandstofprijs van vandaag. Zo. Dat is niet niks. Altijd win mee.
2: Ja. De brandstofprijs, dat scheelt. Dit scheelt.
0: Ja, dat scheelt. Ja. Als je altijd win mee hebt, dat scheelt hoor.
2: Zo. Ik ga zelf op mijn auto zetten en alleen maar piratenmuziek. Ja.
0: Het wordt ook weer.
1: Oh, je hebt hem al uitgezet.
0: Nee, ik heb hem hier klaar.
1: Oh ja.
0: Zelf
2: ook
0: op je auto. Let's go!
2: Dit is 100% hoe ik zou rollen als ik
0: met
2: 130
0: over de A10. Ja!
1: Willy, wat vind jij? Win mee groen licht of je foto's maken door je ogen te knipperen?
3: Nou, ik heb zoveel dingen die ik zie die ik gewoon nooit meer terug wil zien.
1: Oh, oké.
3: Dus, die staan automatisch op je netvlies gebrand. Denk aan je schoonmoeder in bikini of zo. En doe maar met de groene golf gewoon.
1: Ja, nou, daar zijn we er allemaal over eens.
3: Hoef ik ook niet meer steeds door rood te rijden. Scheelt een hoop geld. Ja.
1: Dat is ook een reden.
2: Wat wel het probleem is, als je dus altijd foto's maakt als je knippert, dan kan je dus gewoon niet meer casual knipperen. Want dan heb je echt gewoon een miljoen foto's gewoon.
0: Ja, waar krijg je dan ook dat geluid als je knippert?
2: Oh, ja, dat zou ongemakkelijk zijn.
1: Is wel leuk, is wel een leuke staarwedstrijd eigenlijk.
0: Is heel leuk als je intiem met iemand bent. Klik, klik, klik. Sorry. Nee. Ik zweer, dit is niet voor mijn privécollectie.
1: Oké, toch eentje dan. Oké, we gaan even kijken wat er in de comments is geschreven. Dagmar die zegt, ik zou gaan voor de foto's, maar mijn geheugen is nogal beperkt.
0: Lol. Wat? Je geheugen? Wat?
1: Welk geheugen heb je het dan ook over?
3: Dat schrijft je niet meer. Van Rutte.
1: Oh ja.
2: Het is wel een probleem als je dus elke keer foto's opslaat, elke keer als je knippert. Dan zit je geheugen heel snel vol.
1: Ja, dat is waar, ja. Peter zegt altijd groen licht en wind in je rug lijkt me heerlijk. Bethilde zegt foto's maken. Jolijn zegt, ik weet wel welke Bas kiest. Oké, nou leuk voor Bas, maar wat kies jij? Jolijn die zegt, ik ga voor de foto's. Dat scheelt me veel tijd op mijn telefoon en blijf ik in het moment. Wat grappig dat zoveel mensen al gelijk op de foto's aangaan. Het is toch veel
0: Maar sorry, zijn dit mensen die ooit wel eens gewoon in het verkeer?
1: Ja.
0: We hebben gezeten.
1: Wendy zegt zeker de groene licht en wind mee. Even kijken. Evelien zegt foto's. Evie zegt met de fiets en wind mee.
0: Even tussendoor. Dat betekent voor mij dus dat ik letterlijk nooit meer hoef te stoppen vanaf het moment dat ik wegrij ergens. Nee, tot het moment dat ik aankom.
2: Nou ja, files bestaan nog steeds.
0: Ik
2: hè?
0: Rij motor. Je wind mee. Ik hoef niet te stoppen in de file. Okay. Ja, daarom.
1: Ja, maar Danielle die zegt wel terecht, ik fiets nooit. Dus dan maar de foto's. Als je nooit fietst.
0: Dan alsnog. Ook als je voetganger bent, heb je stoplichten.
1: Aan de andere kant, laten we dus nog even. Het dilemma is, je hebt altijd groen licht en win mee. Waar hoor jij het woord fiets?
0: Er wordt niks gezegd over fiets.
1: Nee, waar hoor je motor?
0: Je hebt altijd groen licht.
1: Ja.
0: Waar ook hoor voor je fietsers.
1: Ja. Ja. Sommige mensen, echt, dan kunnen ze niet over nadenken.
0: Die hebben de begrijp het lezen niet gehaald.
3: Wat zei Danielle uit de heer Hugewaard dan?
1: Danielle uit de heer Hugewaard? Nou ja, dat zei dus niet, ze fietst nooit. Dus dan maar foto's maken met je ogen. Maar ja,
0: niemand heeft gezegd
1: dat je moet fietsen.
3: Nee.
0: Omdat er fiets op de foto staat waarschijnlijk.
2: Maar,
0: op de afbeelding.
2: Is de bus als je met openbaar vervoer gaat dan ook gewoon aanzienlijk sneller als je erin zit?
0: Als je altijd groen licht.
1: En heeft altijd wind mee.
0: Ja.
3: En dan zou het openbaar vervoer eindelijk eens een keer leuk worden. En vrijwillig.
1: Ja, maar een bus heeft geen groen licht.
2: Maar wat als je dan een rondje loopt, weet je wel? Heb je dan gewoon een tornado,
0: Moet je
2: dan uit gaan kijken voor dit soort dingen? Dan is misschien een foto maken met knipperen dan toch veiliger.
0: Ga je op zo'n draaimolen? Wee!
1: Ja, oh nee, orkaan!
0: Oh nee! Het zijn haaien!

0: alleen als je het heel lief vraagt, Jaap.
1: Can you love me again?
2: Vampire? Nou, omdat je het zo lief vraagt, man.
3: Yeah! Yeah!
2: Ja, we hebben Jesse hier dus ook in de studio. Jesse, hoe bevalt het je tot zover?
4: Ja, ik vind het hartstikke gezellig.
2: Dat lieg je.
4: Ja, top. Nee. Het is leuk om de tijd samen te delen zo, toch?
2: Ja, het is ook een lange tijd geleden. We hebben veel meegemaakt op de middelbare school. Max ken je eigenlijk via weer vrienden van ons, hè? Is het eigenlijk, want jij zit nu.
4: Via jou, denk ik, toch?
3: Ja, nee, maar niet via Raymond. Ik kan me nog een bepaalde verjaardag van Raymond herinneren waar je aankwam met de hot tub.
4: Oké. Wil jij
2: nou ook een hot tub op je verjaardag? Bel 06.
4: We zijn wel daadwerkelijk bezig met hot tub en sauna vuur. Dat is wel een...
2: Kijk.
3: Is dit een skatende sauna?
4: Ja, het skaten en zweten.
3: Sauna
4: skaten
3: en zweten.
2: Jullie horen
4: het voor het eerst voor het grotere publiek.
3: Zit er een halfpipe in de sauna?
4: Ja, we hebben dus een grote aanhanger. En daar hebben we een mobiel skatepark bij.
2: Ja, wat goed.
4: En die gaat met z'n allen in de grote aanhanger. Mm-hmm. En dan hebben we er ook een externe heater bij. En dan kunnen we gewoon whatever. Jij hebt hem wel eens gezien.
3: Ja, ik heb hem gezien.
4: Misschien was dat, ik weet niet of het de laatste versie is. Maar in ieder geval één van de versies heb je ooit gezien.
3: Ja.
4: En daarmee kunnen we whatever water warm stoken.
2: Maar even, hè, je zegt ook al, mobiel skateboard. Stel, ik wil dat. Iemand luistert nu die zegt, ik wil dat. Ja, en dan?
4: Dan ga je naar, doe je skeer skateboards in type op Google.
2: S-K-E-E-R, toch?
4: Ja, skeer, precies. En dan vind je daar onze contactgegevens.
3: Dat is letterlijk het eerste wat er omhoog springt.
4: Nou, helemaal top. Oké, dan hebben
3: goede SEO, jongens.
4: Ja, onze site is vrij recentelijk geüpdate. En er zit, als iemand er toevallig een bug in tegenkomt, DM ons even. Dan gaan we het fixen. Maar we hebben hem dus zeer recentelijk de hele site opnieuw gebouwd. En we zijn er nog, daar zijn we gewoon mee bezig. Dat is best wel een klus. En daar komt ook obstakelvuur, staat er als het goed is ook op. De sauna en zo nog niet, omdat die nog niet helemaal af is.
2: En waar kunnen we dat vinden? Want Max zit nu op de site.
4: Max zit op de site. Als het goed is, ik zie hem hier.
2: Obstakelvuur.
4: Ja, en als het goed is, vind je daar obstakels.
2: Prachtig. Oh
4: ja. En dat is een proces, weet je wel. En het is voor ons allemaal ook iets wat we naast het normale leven erbij doen.
2: Oké, maar voor €500 per dag zie ik hier even. Dat noemen we ook gewoon. Iets minder, €495. Per dag heb je dus gewoon een geheel structuur, staat hier dan.
4: Dan heb je een leuk skateparkje staan.
2: Nou ja, joh.
4: En dat doen we, dat hebben we al vaker gedaan met de gemeente op evenementjes.
2: Ik wil het zeggen, dit is voor evenementen.
4: En hartstikke leuk. En zo geven we clinics en doen we dingen.
2: Nou, wat goed.
4: Ja, dat is superleuk.
2: Dus en dan kun je dus ook de hot tub krijgen als je wil.
4: Ja, die staat er officieel nog niet bij. Maar als je zegt dat je het hebt gehoord via meer radio, krijg je 25% korting.
2: Yeah! Hier zo!
3: Primeertje. Gebruik ja bij Max bij checkout.
4: Ja bij Max bij checkout.
2: Ja.
4: En dan gaat er een...
2: Maar dan voel ik hier wat. Een keer een locatie-uitzending vanaf zo'n mobiel skatepark.
4: In de hot tub.
2: Ja, staat dat? Ja, gaan we dat een keer doen?
4: Kijk.
5: Zaterdag tussen
2: 12:00 en 3:00. Ja, gewoon de hele dag.
4: De uitzending in de hot tub is al te regelen.
2: Ja?
4: Het is alleen... als je het bij ons doet, dan prima, weet je wel. Ik zat er gisteren nog in.
2: Nou ja.
4: Ja, hartstikke lekker.
2: Nou, dit gaan we een keer regelen.
5: Maar Maurice van Dam komt ook nog.
2: Wat zeg je, Willy?
5: Maurice van Dam komt ook nog,
2: maar dat moeten we een beetje oppassen. Dus nemen ze vriendinnen mee.
4: Kunnen we dan wel in plaats van een hot tub een meer noemen?
2: Ja, heel klein. Oh, en ik vind dat zo'n lekkere naam. Skaten en zweten.
3: Skaten en zweten. Ik ga hier zo goed op.
4: Ja, lekker hè.
3: Vet en gezond.
2: Nou zit er nog wel nog iets bij, Jesse. Want jij had het laatst ook over, want jullie doen natuurlijk dit als skateboard. Maar vroeger hebben jullie ook echt een skateparkje gehad hier.
4: Ja, wij hebben ons eigen indoor skatepark in een loods gehad.
2: Ja.
4: En nu zijn we met Maakplaats, Zeepunt, bezig om te kijken hoe we weer meer indoor kunnen gaan creëren. En er is daar wat jeugd en daar gaan we gewoon gezellig met z'n allen dingen maken. En het doel is om een indoor skatepark te maken. En dat is een heel proces.
2: Ja, dat snap
4: Vooral
2: ik.
4: Als je het ook met de gemeente wil doen. Want kijk, het vorige skatepark wat we hebben gemaakt was gewoon een anti-kraakloods. En daar zijn we gewoon met de vriendengroep in gaan bouwen. En binnen een paar weken stond er gewoon een compleet skatepark.
2: Ja.
4: Maar ja, als je het legaal wil doen, dan is dat net niet helemaal hoe het werkt.
2: Nee, dus eigenlijk zoeken jullie gewoon een nieuwe plek.
4: Ja, kijk, eigenlijk zijn we op zoek naar een anti-kraakloods die een beetje in Hoofddorp omgeving zit. Waar ruimte is om wat in te bouwen.
2: Ja.
4: En dan gaan we daarna dat regelen. Kijk, het bouwen is het makkelijke deel.
2: Ja, precies.
4: Want we hebben gewoon een compleet skatepark. En zodra we een plek hebben, kunnen we het er neerzetten. En dan kunnen we gaan.
2: Nou ja, bij deze. Pak je moment even.
4: Ja, ja, als er iemand is met een mooie plek. Of een bedrijf wat denkt, hey, ik zou het leuk vinden om ook iets met skaten erbij te doen. Laat ons weten. Stuur ons een berichtje, Skeer Skateboards. Op de socials.
3: Google het en je vindt direct de contactpagina.
4: Ja. Ja, ja, er is een directe contactpagina. Ik geloof het info@skeerskateboards of zo. Het bestaat allemaal. Laat het weten. Super nice.
2: Kijk, ga dat doen, want dan krijgen ze weer gewoon lekker een indoor skatepark. En wat we zeggen, wij gaan het dan een keer regelen. Want dan kunnen we ook vaker de Jaap en Max on air op locatie tijdens het event skaten en zweten.
4: Ja, ja, ja, dat

0: echt ongelooflijk origineel. Maar
1: ik was toch meer fan van Hoffa.
0: Hoffa. Ja, we noemen het Hetje.
2: 023 gewoon.
0: Ja, Hetje. Kom gezellig naar Hetje. Je weet het. Maar 6 juni, Graffiti, scratchen. Ik hoor gerucht over meer radio. En het wordt vet gezellig.
2: Skaten, zweten, vreten.
0: Ja, en... vreten is ook vreten. Dat moet ik wel bij zeggen. Dit is ook barbecue. Ja, gratis eten en drinken.
2: Skaten, dus, zweten, vreten.
1: Dikke party.
2: En wat iets met beats of zo.
1: Hebben we dat nog? En reven?
2: Skaten, zweten, vreten en reven.
1: Nou, fantastisch.
0: Ja, het concept wordt steeds groter, weet je wel.
2: Man, dit wordt één gigantisch event.
0: Het Skeerfest. We organiseren een paar.
2: Ah, oké.
0: Dus als we genoeg horen, dan gaan we zorgen dat de sauna dat jij bij staat. Of de hot tub. Alleen dan moeten we daar wel voldoende input voor krijgen dat echt moet gaan gebeuren. Dus als je dit hoort, kom je naar een van de Skeerfests. Laat even weten dat je dit wilt, dan regelen we het.
2: Ga dat doen. Skeerskateboards.com. Daar kun je alles vinden. En we gaan nu meer radio. Satellites. Een beetje een supertrackje van ons, hè?
1: Weet je wel.

0: zo hoog, jongen. Zo hoog als een satelliet, bro.
1: Zou jij liever in een satelliet willen... Oh, sorry. Zou je liever in een satelliet willen zitten of een raket?
2: Nee, raket gaat ver, bro. Raket gaat hard.
3: Gast, hard. Hashtag hard gaan.
1: Hashtag hard gaan.
4: Hashtag hard gaan in een raket.
1: In een hashtag als een gaan als een raket.
4: Bro, hey, er is een reden dat, je, dat een raketje een ijsje is en een satellietje niet.
3: Ja, ja.
4: Ja, toch?
3: Ja, een satellietje.
1: Ja. Satellietje. Wat zou een satellietje überhaupt voor ijsje zijn?
3: Nee, zo'n wafeltje, weet je wel? Zo'n wafelijsje, dat kan ik wel eens een satellietje zien.
1: Met jouw bolletje, met twee
4: Ola, als je luistert, kom even in onze DM's.
1: Ja, we hebben een idee. Ja, precies. Satellietje. Hey, maar iets anders waar we het over moeten hebben.

0: Waarom?
1: Hè?
0: Nee, we gaan het er gewoon niet over hebben.
2: Nee, nee. Inderdaad. Nee, nee, nee,
0: doei.
2: Niet.
0: Tot zo.
2: Ja, tot straks bij nieuws. En zo, terug. Ja. Jesse, ben jij er ook nog?
3: Ja, ik denk het wel. Ja.
0: Mooi! Tot zo, geniet van het nieuws.
4: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
5: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
5: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
7: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
5: Jaap en Max on Air.

0: Boomerang.
1: In een blender.
0: In een blender.
1: Zonder context is het een hele rare opmerking. Met context überhaupt ook trouwens.
0: Ja, dat ook.
2: Over context gesproken en tekst.
3: Tot 10 uur. Jaap en Max on air. Met Jaap Koolhaas.
2: Ja, dacht ik druk even elk knopje op het kassenbordje.
0: Ja, ik wilde even Jesse laten zien. Oh, er zijn zelfs een paar knopjes afgevallen. Wacht even. ik wilde even Jesse laten zien hoe het kassenbordje werkt.
2: Zijn er niet bij TNT? Kijk, ik bedoel thuisbasis.
0: Ja, dat is waar. Ja. Je hebt ook een diagonaal. Ja, dat... dat is een diagonaal. Goed, welkom bij 2 uur Jaap en Max on Air. Gezellig ook met Jesse! Jesse! Heb je dan ook iemand die Nozen heet?
4: Wat? Die?
0: Nozen.
4: Nozen?
2: Jesse.
0: Nozen.
2: Yes.
4: Ja, no. ik heb nog geen Nozen ontmoet.
2: Nee? Ik ken een Nozen.
4: Dus ik ken namelijk ook eentje zijn, toch?
0: Ik ken namelijk ook geen Neep.
4: Dus ben jij een Nozen? Laat
2: ik ken ook geen Min.
0: Wat?
2: Ik ken ook geen Min.
4: Ja, ja min zal er wel moeten bestaan, toch?
0: Min?
2: Ik ken wel een Mini. Ik ken een Mini. Telt dat?
0: Mini?
2: Een Mini.
0: Van Minnie Mouse.
2: Nee.
4: Ja, Minnie Mouse. Ik bedoel Minnie Mouse.
0: Of Minnie. Met Pino de Muis en... Minnie Masters?
2: Nee, niet verklappen.
0: Oh, sorry.
2: Wacht, ik moet even opzoeken wat nou echt de correcte naam is. Volgens mij is...
0: Iemand die Minnie heet. Ook echt M-I-N-N.
2: Oh, sorry. Het is...
0: Overigens, William die loopt hier ook rond in de studio. Die was nu even druk bezig met de barbecuebus weer in te laden. Maar die is er dus ook. Zodat je dat weet.
2: Ja. Heb zij. Ken haar.
0: Minnie McMaster. Wat een naam.
2: Ja.
4: Ongekend.
2: Ja.
0: En dan ben je dus een Minnie, maar dan ben je ook dus een MC.
2: MC Master.
0: Of ben je dan een McDonald's Master?
2: Wow, dat is een goede MC naam.
4: Maar dan ben je niet zwaar Master. Dan ben je Minnie Master.
2: Minnie Master.
0: Precies, ja. Er komt trouwens nog een vriend van de studio binnenlopen.
5: Hallo, lieve schat.
0: Pim, zeg eens even wat in de microfoon, dat de luisteraar hier weet dat jij er bent.
6: Hallo.
0: Oké, genoeg.
2: Hallo. Nee, we zijn haram, jongens. Dit programma is echt 100% haram.
0: Zijn je nou... Het programma is haram.
2: 100% haram.
0: Goed, wij gaan zo meteen met jou de lokale nieuwtjes doornemen. En Jesse, jij mag straks ook aan het rad gaan draaien.
4: Oeh, welk rad?
2: Ja, heel spannend.
4: Welk rad?
0: Ja, die zie jij nog niet.
4: Oké, er komt een rat aan.
0: Die is gigantisch.
4: Oké. Ja. Ga jij dan een ratslag doen?
0: Ben je allergisch?
4: Niet zover ik weet.
2: Ik weet niet waar dit
0: zonder context gaat. Is het heel raar. Met context ook.
2: Met context ook, waar gaat het over, ja.
0: Nou, over muziek. Laten we daar gewoon lekker weer mee gaan beginnen. 2 uur, welkom bij 2 uur van... Ja, sorry.
2: En Max?

0: neemt beide hetzelfde.
1: Ja, ja, ja. It's a secret.
2: Oeh. Wat ook minder een secret is, dat is een rat die wij hier hebben staan.
1: Jazeker, jazeker.
3: De genroulette.
2: De genroulette.
1: Ja. Ja, ja, ik heb dit zeker weten ook klaarstaan.
2: Oh, maakt niet uit, want we moeten het allemaal even uitleggen. Trouwens, William zit nu achter de microfoon.
4: Ja,
2: William,
4: ja, ik ben ook even aangesloten. Ik zit er even met deze headset.
2: Ben je aangesloten of aangeschoven?
4: Aangesloten.
1: Ja. Jij bent ingeplucht.
4: Ik ben officieel aangesloten bij de Bond en Federatie, de Stichting Max en Jaap en Max on Air.
1: Jaap en Max en Max en Jaap en Jaap en Max.
4: Ja,
1: Max,
4: precies, allemaal samen. En de Stichting Barbecuebus.
1: Stichting Barbecuebus.
4: Kun je dat doneren, hè? Allebei.
1: De barbecue bus? Samenwerking met Skeerskip. Nee, dat mag ik nog niet zeggen.
4: Nee, dat mag ik niet meer zeggen. Geen reclame.
1: Ik weet niet of we daar nog een extra plekje hebben, jongens.
2: Dan krijg je eerder... Wat was het ook weer? Dan kunnen we het vreten verzorgen. Voor skaten, vreten.
1: Skaten, zweten, zweten
4: en raven. Skaten,
1: vreten,
4: zweten.
1: Skaten, zweten, vreten en raven.
2: Ja.
4: Ja.
2: Maar, Jessen... Want,
1: ja, misschien moeten we heel even headphone wisselen, want het is iets praktischer.
2: Ja, inderdaad. Ja, goed. Want even de uitleg. We hebben hier een enorm rat staan. Op dat rat... Sorry, yes, ergens in de achtergrond. Oké. Op dat rat staan hoeveel genres, Max?
1: We hebben daar... Sorry, ik doe even het hele praatje. Ja. We hebben hier een rat met erop 1653 verschillende nummers. We hebben een lijst met erop 1653 verschillende genres. We draaien het rat. Dan komt een nummer uit. Het nummer staat gekoppeld aan een genre. Genre gooien we in de zoekbalk van Spotify. En dan in Spotify zoeken we een playlist met nummers van het genre. En in dat playlist drukken we op shuffle. Zodat jullie, de luisteraars, niet alleen niet weten wat we gaan draaien. Maar wij, de presentatoren, ook niet weten wat we gaan draaien.
2: Ik zie Jesse echt kijken alsof hij gewoon niet hier is.
1: Ik denk dat we heel even Jesse een paar headphones moeten geven die aangesloten zijn. Ja. Want,
2: ja, dat is ook handig.
1: Die staan nu niet ingeplukt, toch?
4: Oh nee, wacht. Nee,
2: aangesloten of ingeschoven?
4: Hey, hallo.
1: Sorry. Ja, dit moet heel even anders is het niet te doen. Je mag zo meteen
4: Ik plug hem even bij jou.
1: Je mag zo meteen. Nee, niet daar! Niet dat, niet daar. Nee, dat is mijn special place. Oké, Jesse, wat belangrijk is. Het is een groot rat. Het is een stevig rat, het is een beetje roestig. Dus je moet flink wat kracht zetten. En dan moeten we ook goed horen dat je er kracht in zet.
5: Oké. Maar ik moet me hier wel even op voorbereiden. Even stretchen.
1: Maak je verklaar. Maak je
4: verklaar. Ja, dat doe je goed. Dat doe je goed.
5: Ja, dit is wel... Oké, ja. Ik ben er wel klaar voor.
6: Ja, je ziet de professionaliteit. Die druipt eraf bij Jesse. Hij heeft dit voorbereid. Dat kan je zien. Hij is helemaal warm. Hij is ready. Hij is ready to go. Alles is voorbereid. Hij is klaar.
2: Ja, al dus onze chef de mission van het rad. Zoals je hoort. Om alle atleten die we hier hebben gehad. Jesse, whenever you're ready, ga je gang.
5: Oké, komt-ie.
1: Kijk, wat een mooie draai. Wat een mooie draai.
2: Ja, dat was zeker een keurige draai. Chef de mission.
6: Ja, toch zeker een...
1: Nummer 236.
6: Ja. En 236
1: is Future Dub.
2: Future Dub.
1: Future Dub. Dat is een subgenre van dubstep. Wij gaan eens luisteren naar wat
5: we doen. Maar kan het niet ook gewoon dub zijn? Als het niet dubstep, maar gewoon
1: nee,
5: dub.
2: Je zit vast aan een genre wat je gedraait.
1: Wacht even. Ik heb heel veel dingen, maar ik weet...
2: Future Dub Reggae zie je hier.
5: Ja, want dub is ook een... Je hebt dubstep en je hebt dub.
1: Ja, het is een... Wacht even, is het een subgenre?
5: Wordt er gedefinieerd welke dub we het over hebben? Of is het gewoon...
1: Ja, het staat letterlijk also under Dubtronica.
2: En onder UK dubstep.
1: Onder UK dubstep. Ik denk dat we gewoon de Future Dub Reggae moeten proberen. Ja, ik denk het. Ik weet het dus niet.
5: Ja, gewoon de bovenste.
1: We gaan deze
2: proberen. Hoeveel volgers heeft het?
1: Vapor Liquid Lo-Fi Future Reggae and Dub Playlist.
2: Okay.
1: Weet je, ik herken letterlijk geen enkel van deze tracks hierin. Dus we gaan het gewoon proberen. We gaan op shuffle drukken en wij gaan luisteren naar Empress van Jeep en Prendy.
2: Alright. Some Future Dubs.
1: Dit is wel heel veel vibe switchen.
2: Wow.
5: Ja man.
2: Wil jij nog hier iets over kwijt, God. William?
4: Hij moet zich even opplukken. Ik heb geen zin om een splitter te pakken voor die headsets. Dus ik luister. Ja, ik hoor natuurlijk niet zonder hoofd. Even luisteren wat dit is.

0: genoeg mensen ondertussen in de ruimte staan die allemaal wel misbeheven.
1: Ja, we zijn allemaal een klein beetje aan misbeheven. Maar wie is de stoutste van ons allemaal?
0: Wie is de stoutste
1: van ons heeft zich
0: allemaal?
1: Het meest... Nee, als ik zeg, wie heeft zich het meest misbeheven vandaag? Ik denk dat ik die win.
2: Niet over het algemeen.
1: Vandaag. Ik denk dat ik die voor vandaag win.
2: Ongetwijfeld.
0: Ja, ongetwijfeld.
2: Samen met je collega.
0: Samen met mijn collega. Ik zie Pim nu ook een beetje soort van bij de tafel een beetje maar gaan hangen. Alsof je zoveel zegt. Nou, ik ga niks zeggen, maar eigenlijk...
2: Beter van niet.
0: Hij heeft hockeydames begeleid vandaag, toch?
2: Begeleid. Met een stokje.
0: Ja. Begeleid.
1: Jij hebt iets naar binnen begeleid.
2: Met een stokje.
0: Data-analyst, hè?
1: Want zoveel data geanalyseerd.
0: Allemaal analyseren, toch? Ja, precies. Okay.
1: Ja, even nou, de interne goed. Parameters gecontroleerd. Ja.
0: Nee, Pim is een hele goede coach.
1: Even geprobed.
3: Dat is morgen.
0: Ja, dat is morgen. Dan moet je weer coachen.
3: Ja, dan gaan we naar Tilburg.
0: En wat voor team?
3: De roeidames.
1: De roeidames.
0: De roeidames.
1: De roeidames. Ja, die kunnen wel goed met stok omgaan.
2: Maar wat hebben ze met hockey te maken, die roeidames?
1: Weet je waar je hockey vandaan haalt?
0: Ja, waar je hockey vandaan haalt. Nee joh. Dus wie is mee? Ja, ik denk wel jij, Max, vandaag.
1: Vandaag ik.
0: Ik bedoel, ik kreeg van jou om 9:30 een appje. Dan denk je wat vroeg. Ja. Over dat je nog op een feest was.
1: Ja. Het was nog gaande. Ik zat er eigenlijk nog wel lekker bij.
0: Nou ja, toen jij ook zei, ik ga slapen van 12 tot 5, moest ik echt even nadenken, wat bedoel je hiermee? Maar toen begreep ik, echt 12 tot 5 middags.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, hij was in ieder geval vroeg thuis.
1: Ik heb een powernap, ik ben nog voor mijn wekker wakker ook.
0: Nou ja.
1: Ja. Ik was gewoon om volgens mij 3:57 werd ik in één keer wakker. Dus ik van, ja,
4: maar slapen is voorbij.
1: Ja, ik heb geslapen. Nou ja, ik dacht dus dat ik niet had geslapen. Want toen kwam ik beneden. Toen zeiden mensen van... Ja, nee, je hebt echt wel geslapen. Je lag te snurken. En mensen liepen door die kamer heen. En ik heb helemaal niks gemerkt. Ik dacht van, oké, het zal wel. Ik heb vrij weinig van gemerkt. Ik weet alleen dat ik in één keer wakker werd toen de honden begonnen te blaffen.
2: Maar weet je nog wat van het feest?
1: Ja, ik weet alles nog van het feest.
2: Oké, nee, ik wil zeggen...
1: Het feest zit nog steeds in mijn hoofd.
2: Je bent er ook nog een soort van
1: mentaal ben ik nooit uitgecheckt.
0: Ik voel hier zo'n soort gekke track komen van het feest is nog... En wat zei je ook alweer? Het feest zit nog... Ja, het feest is nog in mijn hoofd. Het is nog niet uitgedoofd. Zeg het feest in mijn hoofd. Oké, nieuws. Lokaal, dus
1: ja,
0: we moeten nieuws hebben.
1: Er zijn zorgen over dierenleed door vastzittende kouwen in Fietsbrug.
2: Oh?
1: Ja, een bewoner uit Hoofddorp slaat alarm over kouwen die klem komen te zitten achter de roosters in een fiets- en voetgangersviaduct bij Nieuw-Vennep. Volgens haar raken vogels verstrikt in een constructie en sterven zij daar langzaam.
2: Oké, dus iemand uit Hoofddorp was in Nieuw-Vennep.
1: Wacht even. Verdomme, werk mee. Vogelbescherming Nederland herkent het probleem en wijst op vergelijkbare situaties waarbij constructies onbedoeld dodelijke vallen vormen. Volgens de organisatie ligt de verantwoordelijkheid bij de beheerder die maatregelen moet nemen om dit soort dierenleed te voorkomen.
2: Dus gewoon die kouwen afschieten voordat ze in het rooster vastzitten.
0: Preventief handelen noemen ze dat dan. Ja.
1: Dankjewel, William.
2: Ja,
0: dankjewel.
2: Ik denk in de oplossing.
0: Dit doet me trouwens heel erg denken. Ik moet zo lachen van de week.
1: Welke lijst is de Partij voor de Dieren?
0: Oh, geen idee.
3: God, hoe heet ze nou?
0: Gaat onze redactie even fact checken.
2: Ja, volgende artikel.
0: Oude hand. Ja, is er oude hand.
1: Fantastisch. Aantal 85-plussers verdubbeld. Druk op geschikte... Nee, weet je wat? Dit artikel doen we later.
0: Maar hotels... trouwens, wat ik nog even wilde zeggen.
1: Ja?
0: Ik las dus van de week. Moest ik echt heel hard om lachen. Er is dus een gier. Over Valsbroek. Er is een gier vernoemd naar Gerard Joling.
2: Gerard Joling.
0: Oh, om te gier. Ik vond dat fantastisch.
1: Geer, goor en gier.
2: Ja. Ja. Gerard Joling.
0: Oké, ander nieuws. Goed.
1: Hotel Schiphol. Nee, hotel rondom Schiphol. Ontruimt na brand in gevellogo. En je ziet die afbeelding en denk je van... Ja, dit is adequaat, valt dit samen.
2: Nee, je mag
1: het logo op de gevel van het Sheraton Hotel.
2: Nee, je mag die naam niet noemen.
1: Staat in de pik.
2: Oh, mag die naam niet noemen, is reclame. Maar het is
1: letterlijk de eerste, de eerste zin van het artikel. Het Sheraton Amsterdam Airport. Het Sheraton Amsterdam Airport Hotel op Schiphol is in de nacht van donderdag op vrijdag ontruimd na een brand in het logo op het dak. Delen van het logo vielen naar beneden, waarna de brand weer opschaalde naar grote brand.
5: Welk hotel?
2: Nee, het is geen grote brand, het is hoge brand. Als ik die foto zo zie.
1: Hoge brand. Sheraton.
2: Maar ik vind het wel heel erg gaaf dat die foto die je hier hebt met die Espen, dat vuur erbij. Zo. Ik zou dat met mijn hotel...
1: Ik vind dit wel vrij metal.
2: Dit is een ik krijg vind klanten mee.
1: Dit is heel erg lit, ouwe.
0: Ja. Hebben niet even een goede metal track om hiervoor. Dus.
2: Ja, ik vind het echt heel stoer.
1: Het logo is tanto lit.
0: Fire, ouwe.
1: Ongeveer 380 gasten en medewerkers werden uit voorzorg geëvacueerd en tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen hotel. Zij konden na ongeveer een uur terugkeren. Niemand raakte gewond. Enkel ego-schade van het hotel.
2: Die zijn al in het Hilton gebleven de rest van de week.
1: Ik heb My Heart Goes Out naar de kouwen die in het logo een nestje aan de bouw waren. Ja. Ja. Ja. Rijdt iemand anders ook barbecue?
0: Nou, of Ramstein was gewoon in het hotel aanwezig.
1: Ramstein was aanwezig, jongens.
5: Daar kwam die kip vandaan.
1: In ander nieuws. Fietser mishandeld door jonge maaltijdbezorger in Nieuw-Vennep. Fijn dat ze even nadruk leggen op jonge maaltijdbezorger. In het Vennepenpark in Nieuw-Vennep is maandagmiddag een fietser mishandeld door een jonge maaltijdbezorger. Het incident gebeurde rond 5 uur 's middags bij het Bramerveld in de richting van Getsewoudeweg.
0: De jongen op de fiets is mishandeld door de maaltijdbezorger.
1: Persoon op de fiets. De fietser, er staat nergens over dat het een jonge fietser is. Die is mishandeld door een jonge maaltijdbezorger.
0: Okay, ga verder.
1: De jongen haalde het slachtoffer in en raakte hem ongewenst aan.
2: Jezus, wat een
1: toen de fietser hem wilde aanspreken, trapte de jongen tegen de fiets, waardoor het slachtoffer ten val kwam en gewond raakte. Een omstander schakelde de politie in. De politie zoekt een jongen van circa 14 jaar met een dun postuur, kort krullend haar en een oranje bezorgtas op de fiets. Ik vraag me af voor welk bedrijf deze persoon werkte.
2: Ik denk Kangaroo.
0: Cool, hoeveel mensen wel niet zo'n tas ook op hebben.
2: Ja. Maar had die man dan ook pijn in zijn fiets?
1: Staan niet in het.
2: Hij schopte tegen die fiets, toch?
1: Ja, auw, mijn fiets.
2: Ja, auw,
1: mijn fiets. Auw, fiets. Auw. Blijf van mijn spaken.
2: Ja, moet hij maar vaker sushi bestellen. Ja, zo'n trap tegen fietsers en sushi vreet.
1: Licht gewonden bij steekpartij noodopvang in Leinden. Bij een ruzie die is uitgelopen op een steekpartij op het terrein van een noodopvang in Leinden is woensdagavond 1 persoon licht gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het steekincident vond...
0: Hoeveel personen?
1: Dankjewel, ja. Het steekincident vond rond half 8 plaats bij een opvanglocatie. Jongens, jullie weten wat mijn mentale staat is. Geef me even. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan. Het Centraal Orgaan. Opvang asielzoekers aan de Melbournestraat. Meerdere politieeenheden en de Koninklijke Marechaussee kwamen op de melding af. Volgens een woordvoerder ontstond het incident na een conflict tussen 2 personen. Oh. Eén van hen liep lichte verwondingen op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.
0: Oké.
1: Okay. Tis but a scratch.
2: Maar dat is ook wel een minimum voor een conflict.
1: What are you gonna do? Stab me?
0: Yeah, what? Quote,
1: fight man like a real got man. Stabbed.
2: Nee, maar voor een conflict heb je toch ook altijd minimum 2 personen, of niet?
1: Ik wil het wel zeggen dat dit
2: er... iemand met een conflict met zichzelf.
5: Intern conflict.
1: Je weet dat we ook mens versus muur conflicten hebben.
2: Jij wel misschien. Maar.
6: Moet ik wel zeggen dat de titel van het artikel de hele lading eigenlijk wel dekte.
1: Licht gewonnen bij steekpartij.
6: In Leinden, ja.
1: In Leinden.
6: Dit
1: is gewoon just a casual woensdagavond in Leinden.
0: In Leinden om 19:30.
1: Shout-out Leinden.
6: Je moet een opdracht maken met minimaal 200 woorden.
0: Ah man, ik had net mijn maaltijdbezorger besloten kan langskomen.
1: Oké, okay, laatste artikeltje. Het aantal 85-plussers verdubbelt. Druk op geschikte woningen groeit. Het aantal huishoudens met 85-plussers in de Haarlemmermeer stijgt richting de 2040... Sorry. Ja, stijgt richting... What the fuck? Ik snap dit. Nee, hold up. Hier komt het niet.
2: Kijk, even opnieuw.
1: Stijgt richting 2040 van circa 2100. Oh, sorry.
6: Ja,
1: nu lees ik het goed.
6: Ja.
1: Richting het jaar 2040 van circa 2100 naar ruim 4200. Daarmee neemt de druk op de geschikte woningen fors toe.
6: Waar halen ze die 85-plus ineens vandaan, joh?
1: Internet.
2: Ja,
1: nu al wonen duizenden mensen met een beperking. Wacht even, met een beperking. wacht even, jongens. Alleen omdat ze 35-plus zijn, betekent niet dat ze meteen beperkt zijn. Maar mensen met een beperking in een huis dat niet goed aansluit op hun situatie. Zegt slechts 19% van de woning is geschikt of eenvoudig aan te passen voor minder mobiele bewoners. Tegelijk groeit de zorgvraag en staat ook de mantelzorg onder druk. Ik ken andere dingen die onder druk staan. De vraag is of het woningaanbod en de zorgvoorzieningen deze ontwikkeling kunnen bijbenen.
0: Oké.
1: Shout-out onze 85-plussers luisteraars. You a real one.
0: Ja, we hadden...
1: Als jij naar Jaap en Max luistert...
0: Ja, en bel ook eens een keer. We hadden natuurlijk vroeger Theresa die wel... Stelde.
1: Laat het even weten. 0324-5900.
0: Theresa? We weten niet waar Theresa nu is. Geëmigreerd. Ja, dat zou zo
2: maar
0: kunnen.
2: Maar dat zijn 85-plussers in 2040. Dus die mensen die nu luisteren en nog geen 85 zijn, maar een stukje jonger.
1: Ja, die gaat toch dood? Dus wat is...
5: Nee, die kunnen dus gewoon 85 worden.
2: En dan zijn 2040 zijn ze 85. Dus nu zijn ze 55.
7: Nee,
2: Nee, ja, ik doe heel positief. Ik ben
1: jongens,
2: dag...
1: ik voel een oplossing. Waarom zoeken we niet gewoon een groot meer en dat polderen we in en dat plaatsen we daar alle 85-plussers?
2: Ja, of gewoon weer een coronavirus.
1: En dan noemen we het Voetdorp.
0: Voetdorp?
1: Ja, andere kant van Hoofddorp. Ja. Of Teendorp of zo, weet ik veel.
2: En dan in zuiden van Haarlem meer.
0: Ja, nee, of een beetje expertachtig. Achilles Space.
7: Oh, de Achilles Space.
1: Zo.
2: Oké.
0: Alright. We hebben keuze. We hebben
1: jullie dilemma. Jezus, het niveau is legendarisch laag vanavond.
0: Ja. We hebben twee keuzes voor passende plaatjes. Ik heb
1: er is er maar één.
0: Nee, maar ik heb ook nog Watch It Burn. Vanwege dat logo.
1: Ja, oké.
2: Okay. Ja, doe die maar even.
0: Nee, maar Watch It Burn of House and Pressure?
1: Nee,
0: Watch
1: House and Burn. Pressure.
0: House and Pressure?
1: Ja, ik zeg House and Pressure. Ja, de druk op de huizenmarkt, jongens.
0: We hebben hier nog twee andere gasten. Wat zeggen Jessem?
5: Wat?
0: House and Pressure of House and Pressure?
1: Of alleen op de titel. House and Pressure of Watch It Burn?
5: Ja, ik wil liever Watch It Burn dan als ik alleen op dingen. Ik zie het liever in vlammen opgaan dan dat we meer druk krijgen.
0: Pim, jij bent nu de beslissende factor hierin.
8: Ik wil graag kou luisteren.
0: Nee.
2: Oké, okay, die valt af. Watch It Burn
0: of House and Pressure?
1: Volgens mij hebben we twee stemmen voor Watch It Burn. Heb jij nog een stem, Jaap?
0: Ja, ik vind House and Pressure ook wel leuk.
1: Ja,
0: in deze
1: Pim,
0: zin.
1: Je
0: maar,
1: moet zeggen.
0: Pim,
1: nou, Watch It Burn of...
8: Ja, ik... Watch It Burn.
0: Watch It Burn. Watch It Burn it is. Voor het logo van de Sheraton.
2: Ja, en veel plezier in het Hilton vanavond. Voor de mensen die daarheen moesten vanavond.
0: Het Max Hotel.
2: Het Max Hotel.
0: Staat in de fik.
2: Zou wat zijn als die mensen...
1: Nee, jongens, niet mijn huis.
2: Zou het zijn als die mensen nu in Bastion worden gezet vanavond? Of het Easy Hotel of zo.
0: Ja, het Easy Hotel.
2: Zou het hotel van 900 euro per nacht door het Easy Hotel gezet?
1: Ja, pijnlijk.
0: Ja.

0: ik kan niet anders dan dit een 10 scoren. Want dit heeft zoveel emotionele waarde.
1: En Watch It Burn?
0: 9.
1: William?
2: Deze scoort een 7,5. En die eerste was een 8,5.
1: Oké. Okay. Jesse?
3: Ja, dit zegt dat die laatste was totaal niet mijn ding. Dus dat zou ik een 6,5 geven. Omdat het gewoon niet echt mijn ding is.
4: Vind je het nog aardig?
3: Ja, nee. Weet je wel. Ik wil wel vriendelijk zijn, weet je wel. De persoon heeft duidelijk goed gedaan in wat hij heeft gedaan, weet je wel. En die daarna zou ik denk een 7,7.
1: Oké.
4: Finn?
5: Ja, ik vond dit een beetje saai eigenlijk, deze. Ja. Dus dit was,
4: ja. Ja, same.
5: Ja, een beetje.
4: Ik wacht op de drop, maar ik kwam nooit.
5: Ja, ik kwam niet. Ja, dit is house, maar dan echt terug naar de basics.
0: Ja, de druk op de huizenmarkt.
5: Dus dit was voor mij echt een... ik wil wel 5,5 geven. Het was wel voldoende. Okay, het was wel een degelijke houseplaat, maar ik werd er niet enthousiast van. En die Watch It Burn was ik lekker aan het meezingen. Dus dat was wel zeker 8,5, 9. Ja.
4: Keurig.
1: 8 om 8 en een pepermuntje. Oké. Het is vandaag 2 mei.
2: Dat is Wereldtonijndag, toch?
5: Godverdomme, William!
2: Ik drop maar een bommetje, maar Max gaat vertellen waarom.
4: Max wilde volgens mij echt een hele aanloop hier naartoe doen, maar...
0: Nee, laat maar zitten. Nou, het is vandaag Wereldboeddha-dag.
2: Dat je het even weet.
0: What the fuck?
5: Wat is nou jouw favoriete stad in Spanje?
0: What the fuck?
4: Komt deze vraag vandaan?
0: Ja, oh, nee, jongens, nee, daar zijn we nog niet. Godverdomme! Het is ook boeddhistisch nieuwjaar. Is het toeval dat die op dezelfde dag vallen? Ik weet het niet. Het is dus ook Wereldtonijndag, volgens de Verenigde Naties.
5: Max, ik heb een vraag. Heeft de dag van de Boeddha iets te maken met het boeddhistisch nieuwjaar? Of staat dat apart van elkaar?
0: Nee, dat vraag ik net, Pim. Dat weet ik niet. Ik ben geen boeddhist.
4: Maar wist jij dat je een Boeddha moet krijgen? Die mag je niet kopen.
0: Ja, die mag je niet voor jezelf kopen.
4: Nee, hebben jullie ooit een Boeddha gekregen?
5: Je hebt zo'n Boeddha-to-Boeddha dingetje, toch? Ja, dat is toch ook...
0: Oké, het is dus ook dag van Madrid.
3: Maar ik heb dus ook een serieuze vraag. Hè? Die Wereldtonijndag. Wat moet je nou met die tonijn doen? Dan moet je die niet wel opeten.
0: Het idee van de Verenigde Naties om jaarlijks op 2 mei de Wereldtonijndag, World Tuna Day, te houden. Is de tonijn op jouw bord duurzaam? Door de overweldigende vraag naar tonijn is de wereldwijde populatie enorm gedaald. Dan hebben ze het over de tonijnenpopulatie, hè? Niet de mensenpopulatie.
5: Okay, maar als ik
0: door
5: dan...
0: alleen tonijn te kopen van duurzaam beheerde visserijen... kunnen we de tonijn en zijn ecosysteem beschermen. Ik zou zeggen de tonijn en hun ecosysteem.
5: Maar als ik dan
0: ik wil niet de tonijn misgenderen.
5: Maar als ik dan gewoon geen tonijn eet op Wereldtonijndag voor de tonijn...
0: Ja, dat kan ook, Pim.
5: Ja, maar dan is het voor mij eigenlijk bijna altijd Wereldtonijndag. Want ik eet nooit tonijn.
0: Nou, dan is het dus niet zo relevant voor jou. Daarnaast is het dag van de vlag in
5: korte
0: Polen.
5: Korte tonijn is dit.
0: Ja.
4: Oh mijn god. Je wilt één keer even een dag presenteren, hè? Dan kan dat...
0: Eén keer wil ik gewoon even vertellen wat voor dag het is vandaag.
5: Nee, maar... Jij studeerde geneeskunde, toch, Max?
0: Hou je van die bek, Pim! Het is namelijk ook dag... van de dierengeneeskunde outdoor event.
4: Oh,
0: het is een educatief en gezellig de buitengedaan voor dierenliefhebbers van jong en oud op het terrein van de faculteit dierengeneeskunde in Utrecht. Er wordt een vrijwillige basis georganiseerde studenten dierengeneeskunde. Punt. Het bestaat uit shows en demonstraties, een mini marathon, workshops, lezingen. ... Ik kan de rest niet zien.
4: Los van dat het dieren zijn en mensen, Max. Wat is het grootste verschil tussen diergeneeskunde en mensgeneeskunde?
0: Haar.
4: Oké.
2: Nou, dat vind ik heel interessant om aan Max te vragen. Want ik keek dus een serie en daar was dus iemand een beetje in zijn buik geschoten en zo. Maar die ging dus naar een dierenarts.
0: Een beetje in zijn buik geschoten.
2: Het was een klein beetje. Met die kale meer, met die drugs en zo. En, en daar dan sequel op, heet het. Maar die ging dus naar een dierenarts om even te zorgen dat even die kogel eruit ging. En, maar kan een dierenarts dus ook gewoon mensen behandelen?
0: Ik denk dat ze soms nog beter mensen kunnen behandelen dan sommige artsen.
2: Nou ja, maar... Als dierenarts leert toch gewoon hoe die tonijn werkt en zo.
0: Nou kijk, het ding is, als dierenarts moet je veel meer kunnen dan als mensenarts.
4: Ja, je moet ook veel secuurder zijn.
0: Als dierenarts moet je basically alles kunnen. Ja. En als mensenarts moet je zeggen, ik word huisarts, ik doe alleen...
4: Nou ja, en ik stuur
0: bijvoorbeeld minder complexe zaken en daar doe ik heel veel van.
4: Nou ja, en bijvoorbeeld dingen als een bloedonderzoek bij vogels. Ik vind het dan ineens zo interessant, want ik zit alleen maar te denken van...
0: Wat is de fucking normaalwaarde voor een vogel?
4: Nou ja, dat en ook, hoe doe je dat dan allemaal? Nou, dat je zo'n prikker in zo'n klein beestje moet
2: krijgen. Ja, je legt die vogel gewoon eerst aan het infuus.
0: Kijk, als je 5 milliliter bloed bij ons afneemt, ja dat merken we niet. Neem je 5 milliliter bloed van een vogel af, ik denk dat hij wel eventjes een dagje half...
4: Zo.
0: Dan flikkert hij van zijn paaltje af.
5: Ja, maar dan moet je hem chocola en sinaasappels geven, toch?
0: Nou ja, de buisjes die we voor mensen gebruiken, ja, zijn 5 milliliter, dus ik weet het niet.
2: Dus je laat die vogel leeglopen en dan is die vogel dood, maar je weet wel wat hij had. Ja. Je weet wel waaraan.
5: Misschien kan Max dit bevestigen, maar als je bloed laat... prikken. Dan moet je daarna chocola en sinaasappelsap drinken, toch? Chocola eten, sinaasappelsap drinken, toch?
3: Wat? Hoezo?
2: Nou, ik weet...
3: hoezo?
5: Dat dacht ik. Dat was dan goed voor je herstel,
2: Dat is het moment, dat ze dat aftappen met de infuus en vergeten het kraantje dicht te draaien. Dat ze eerst een kwartiertje laat zitten wat leegloopt of zo.
0: Ja, dat krookt.
2: Ik denk niet dat je van die 5 milliliter je daarvan nog aan omvallen.
0: Maar Pim, hoe kom jij op chocola eten, sinaasappelsap drinken?
5: Ja, dat vraag ik me nu ook af.
0: Maar is dat niet trouwens een hele ranzige combinatie, chocola en sinaasappel?
5: Ja, daar moet je niet even over nadenken. Ja.
4: Moest je niet een Sprite en een banaan eten als je een te lage bloed hebt?
2: Maar vrouw zegt inderdaad ook dat je daar chocola moet eten. Maar dat zegt ze ook altijd, ook als ze niet bloed prikt.
0: Maar
5: ja,
0: je
5: dat
0: moet,
5: is goed voor je.
0: Als je gewoon een buisje bloed laat prikken, dan hoef je niks aan te doen. 5 milliliter is echt niks.
5: Nee, maar een litertje of zo.
0: Een liter. Oké, nou dat is een vijfde van de totale hoeveelheid bloed.
2: Dat is mijn vraag.
0: Dan ben je niet zo vrolijk.
4: Dat is heel veel chocolade.
0: Dan zie je een beetje bleek daarna.
4: Ik snap hem al. Bloedsinaasappelsap.
2: Dan is de vraag, waarvoor moet je 5 liter bloed prikken? Voor wat voor onderzoek is dat dan?
0: De dood. Dus als je de dood wil bevestigen, dan tap je alle bloed.
2: Ja, je weet er wel zeker dat iemand dood is.
0: Ja, 100% gaat als je iemand 5 liter bloed aftapt en het niet vervangt, daar heb je, ik denk, een garantie dat iemand daarna dood is.
5: Omdat het heel groot is.
2: Om daarna vast te stellen dat de bloedwaarden normaal waren.
0: Dan was
5: niks mis met zijn bloedsuikerspiegel. Dat ging helemaal prima.
4: Maar goed, tot zover.
0: Je doet wel iets verkeerd als je 5 liter bloed hebt om een suikerspiegel te bepalen, jongens. Dat kan met een druppel.
2: Weet je, hoeveel kilo suiker is dat? 5 liter bloed.
0: Goeie vraag. Dat vraag ik aan een hematoloog.
2: Ja.
5: Max.
0: Ja, Pim.
5: Jij bent onze Azië-expert, toch?
0: Sure.
5: Je bent naar Thailand geweest.
0: Ja, en nu ben ik expert.
5: Ja. Ben je ook wel eens naar Sri Lanka geweest?
0: Nou, toevallig niet. Maar ik was bijna naar Sri Lanka gegaan als het niet Thailand was geworden.
5: Oké. En dan heb je ook van die... heb je zo'n heel groot brok steen in de lucht hangen, toch? Daar in,
0: dat heet de maan, Pim.
5: Ja, precies. Is daar iets mee? Ook nog? Vandaag?
4: Jezus, jij probeert een brug hier te maken, Pim. Dat is niet normaal.
5: Ik ben een bruggenbouwer van nature.
0: Dat zit in mijn achternaam,
2: ik denk
0: jongens.
2: Ik denk dat we hem even in contact moeten brengen met Ton van Dranen. Dat hij even een voice test moet gaan doen.
0: Ik kan je vertellen, dit is gewoon dit is gewoon Boeddha-dag. Alleen dan in Sri Lanka.
5: Ja.
0: Boeddha-dag? Ja, Boeddha-dag. Je moet verder lezen. Kijk, dit is de dag van de Boeddha.
2: Hebben jullie ook al Boeddha? Is dat dan dezelfde Boeddha?
0: Ik kan jullie vertellen, ik heb gisteren dus een full moon ceremony gedaan.
2: Oh.
4: Een full moon ceremony?
2: En dat duurde tot vanochtend 10 uur.
0: Nee.
2: Voor de maan weg was.
0: De ceremonie duurde ongeveer een half uurtje. Het was een hele mooie ceremonie.
4: Het was een hele mooie ceremonie.
0: Gisteren was het volle maan.
2: Wat? Wat doe je daar dan bij?
0: Nou,
2: ga je maandansje doen? Of
0: nee, emotioneel met elkaar in contact komen.
2: Maar heb je daar die maan voor nodig of kan dat ook op woensdag?
0: Nee. De maan is echt very important hiervoor.
2: Oké.
0: Het is wel een beetje stom dat we dat niet op maandag doen.
2: Ja, dat is niet vol waarschijnlijk.
0: Ja, dat weet ik niet, maar het is maandag. Dus ja, maar dat is een full moon day op de maandag.
2: Ja, maar waarom is die maan niet vol op maandag? Want dat was gisteren, geen maandag.
0: Nee, dan moet je aan het universum
4: vragen. Ja. Max is een arts, geen astroloog.
2: Dat zit toch ook in die opleiding geneeskunde?
0: Astroloog of astronoom?
4: Beide.
0: Oké.
2: Okay. Astronomische loog. Ja.
4: In welk sterrenbeeld zat dit toen dit gebeurde?
0: Je moeder.
2: Oh! Oké. Okay.
4: Goed, de muziek. De muziek. Dit gesprek dat ging heel erg.
5: Lekker.
4: Dus laat.

0: En de vliering.
1: Ja, precies. En we breken het dak af. Nee, sorry, dat is de taak van onze buren.
0: Oh,
2: ja, buurtjes
0: die in Kona. Ja, ze staan nu allemaal buiten, volgens
1: nee,
0: mij.
1: Nee, thuisbasis.
0: Ze zijn een hele delegatie.
1: Ja, thuisbasis. Oh, ja, thuisbasis. Thuisbasis. Alleen in de officiële documentatie wordt er nog steeds TNT genoemd.
0: Hopelijk creëren ze geen...
1: Make up your fucking mind, jongens!
0: Ja, ze horen er denk ik echt niet.
2: Maar we kunnen het dan maar onze programmaleider vragen.
3: Oh, dan val jij ook onder, toch? Max? Zit je toch bij tegenwoordig? Wat vind jij? Hoe heten ze?
1: Hoe heten ze?
3: Programmaleiding bepaald.
1: Tarsentinus.
0: Ja. Ja. Mag ik jullie allemaal bedanken voor een fantastische uitzending vanavond. Jesse ook natuurlijk.
4: Was gezellig.
0: Nice, oké. Okay. William natuurlijk. Pim
3: ook. Ja, is wel leuk. Ja.
1: We hebben gewoon een applausje, hè? Ja.
0: Ik weet het, maar ik was hier even aan de klaarzitten. Publiek. Jesse, hype ze even op. Hype ze even op.
3: En natuurlijk. En even een extra compliment aan de sponsoring, de barbecue bus.
0: De barbecue bus, inderdaad.
3: Barbecue bus vandaag.
0: Barbecue bus.
1: Barbecue
0: bus voor al het vreten, reven, skaten, leven.
1: Pak je nou gewoon een microfoon zweten. Af,
5: en denk aan de tonijn.
2: Ja, vergeet...
3: On that bombshell.
1: Ik ga je moeder denken vanavond.
0: Tot zover. Wij rest ons alleen maar te zeggen...
3: Blijf
0: wakker!
1: Tot volgende week.
6: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
8: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
6: Nog 2 uurtjes doorbijten. En dan mag je naar bed.

Ja, het is weer zaterdagavond en je luistert naar TNT. Ook in de studio is DJ Bas. Die gaat jullie heerlijk verblijden met een lekkere mix zometeen in het tweede uur. En tot die tijd natuurlijk...

0: Yes, en jij luistert dus naar TNT met daar zonder Tieners. Want Tieners die zit in Newcastle. Die is eventjes naar een concertje van de Prodigy. Dus die laat mij hier alleen, maar niet helemaal alleen. Mijn vriend is hier, Gerdo. Also known as DJ Bas. Hey Gerdo.
1: Hey, Tas.
0: Ja, nou, tof dat je er weer bent. Je bent hier pas geweest voor de Uli Gabbers. Hè?
1: Zeker, ja. Klopt.
0: En dat was een zeer geslaagde avond. Dus ik zei als je nog een keertje terug wil komen.
1: Zeker weten, man. Gezellig om hier bij jou te zijn op deze zaterdagavond.
0: Ja, nou, helemaal mooi. We maken er hier een feestje van. Top. En eventjes een vraag aan jou. Want jij bent al heel lang gabber, hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: Jij bent echt een oude gabber, een Uli Gabber.
1: Klopt, ja.
0: Hoe is dat zo gekomen? Hoe ben je besmet geraakt met het gabbervirus?
1: Via Thunderdome 96 door het optreden van Neophyte met de gitaren, want ik was eigenlijk een gitaarmannetje.
0: Ja.
1: En ik had op zich niet gek veel met house, maar alleen dat optreden met die gitaren en die sfeer daaromheen en de gabbers op zich, die hebben mij in één klap was ik om, zeg maar, weet.
0: Nou, helemaal
1: was
0: top.
1: Ik 100% hardcore, zeg maar.
0: Ja, precies. En toen heb je gelijk je platenspelers aangeschaft? Of?
1: Ja, we zijn begonnen met cassettebandjes en dat gemattel. En op een gegeven moment moesten die platenspelers er komen. Dus platenspelers aangeschaft, zonder pitch control.
0: Het echte draaien.
1: Ja, met twee dezelfde platen eigenlijk. Of in ieder geval met dezelfde BPM.
0: Ja.
1: En gewoon een beetje kloten. En zo steeds gaat dat wat verder. Hè?
0: Steeds een beetje verder. Ja, ja, mooi. Ja, want ik weet nog heel goed, de allereerste Uli Gabbers. Toen heb je ook gewoon met vinyl gedraaid, hè?
1: Ja, klopt. Eigenlijk draai ik het liefst met vinyl. Ik ben sinds kort een beetje digitaal beginnen te draaien. Dus dat moet ik een beetje leren. Daar ben ik nou mee bezig. Een beetje muziekcollectie opbouwen. En,
0: Ja, het is wel een stuk lichter dan twee platenkoffers.
1: Ja, klopt, ja. Het blijft gewoon vreemd om met een USB-stickje aan te komen. En,
0: ja, precies. Nou, mooi. Hey, en je hebt nog iemand meegenomen? Hè? Eigenlijk twee mensen meegenomen.
1: Ja, klopt.
2: Hoi.
0: Hallo, Lidi.
2: Hoi.
0: En Kim, maar Kim is druk bezig met de foto's. Dat zijn jouw gabarettes, hè? Zei
1: zeker, ja. Gerdo en de gabarettes. Ja.
0: Nou, helemaal mooi. Leuk dat jullie mee zijn gekomen deze keer. Zeker, ik zei vorige keer al, waar is je vrouw? Maar nu hebt u er twee meegenomen.
1: Ja, ja, zeker.
0: Dat is helemaal goed. Dus hoe is het nou om met zo'n DJ samen te wonen?
2: Veel hardcore luisteren.
0: Ja, maar dat deed je toch al, hè?
2: Altijd, elke dag, ja. En hij vraagt wel vaak naar mijn mening, zeg maar. Soms dan is dat wel letterlijk, denk van spannend, weet je. Hij is wel echt best wel...
0: Hij is kritisch op zichzelf,
2: ja,
0: hè?
2: Nou, dat dus. Ja. En, maar goed, hij is gewoon echt altijd een baas. Altijd.
0: Altijd een baas.
2: Hij draait altijd
0: baas.
2: Als een baas, ja, sowieso, ja.
0: Nou, helemaal mooi. Helemaal mooi. Hey, nou, en het tweede uur ga jij dus ook in de mix voor ons, hè?
1: Zeker, ja. Zin nou, lekker mixie voor jullie draaien. Ja.
0: En wat kunnen we verwachten? Want ik ken jou, maar niet alle luisteraars kennen jou natuurlijk.
1: Het wordt denk ik een beetje gewoon zoals normaal. Een mixje tussen early en millennium.
0: Ja, precies. Ja, dat is voor jou normaal. Alleen wij draaien hier heel veel soorten house. Dus early en millennium hardcore.
1: Ja.
0: Dus we kunnen echt het vuur uit onze pantoffels dansen zometeen.
1: Zeker. Ik hoop dat jullie dat doen, ja.
0: Ja, nou, helemaal mooi. Nou, we gaan eventjes nog naar de plaatje. En dan zijn we zo weer bij jou terug.
1: Yes.
0: Dus blijf wakker.

0: Elvis.
1: Ja, hoe is Elvis? Hoe is Elvis? Maar hoe is DJ Bas? Hè?
2: Ja.
1: DJ Bas, ja. Hij staat op feest tegenover mij. Hoe is DJ Bas? Nou, DJ Bas is dus een jongen die al heel lang meedraait in de scene. En heel lang met vinyl is doorgegaan. Alleen vinyl werd steeds lastiger in de clubs, in de discotheken.
2: Klopt, ja.
1: Hè? Want iedereen vaak, die wil
2: liederen. Geen optie meer. Optie meer bijna.
1: Dus als je wil draaien, dan moet je wel over naar digitale.
2: Klopt.
1: Maar je bent ook de laatste tijd ben jij veel bezig geweest met je eigen merchandise. Hè? Je hebt een nieuw logo en
2: ja,
1: alles.
2: Ja, ik heb een label, een logo laten maken eindelijk een keer. En ja, merchandise hoort erbij. Dus wat shirtjes en hoodies en van die dames topjes.
1: Ja, dat zijn de belangrijkste. Daar staat je logo het mooiste op.
2: Zeker,
1: hè?
2: Ja.
1: Ja. Ja, zo is het toch, hè?
2: Ja, man.
1: Hey, en jij zei tegen mij van Ters, ik wil ook nog wel wat weggeven. Toch?
2: Ja, op zich heb ik twee shirtjes of twee topjes. Het is maar net wat je liever wil hebben.
1: Ja, en dan kunnen ze gewoon even zeggen welke maat en dan wordt het geregeld.
2: Ja, adres erbij en dan wordt het zo snel mogelijk opgestuurd, ja.
1: Nou, helemaal goed. En nou de prijsvraag.
2: Nou, de prijsvraag is eigenlijk volgens mij hoeveel vingers steekt mijn nieuwe logo op?
1: Ja, hoeveel vingers steekt zijn nieuwe logo op? Dus als je het niet weet, zoek hem even op. DJ Bas is onder andere gedeeld natuurlijk op mijn account. En in meerdere grappengroepen, hoofddorpgroepen.
2: Yes, yes.
1: Dus nou, het logo is te vinden. DJ Bas, Gerro Bas. En hoeveel vingers steekt hij op? Ja. En stuur dan jouw antwoord naar studio@meerradio.nl. En dan maak jij kans op een shirtje of een topje. En dan mag je zelf kiezen wat je wil. En zet eventjes je telefoonnummer erbij. En dan nemen we contact op met jou als je hebt gewonnen.
2: 100%.
1: Dus hoeveel vingers steekt het logo van DJ Bas op? En nou, blijf nog even hangen. Want zometeen dan gaat hij live in de mix.
2: Yes. James Brown.

En nog één keer de prijsvraag. Hoeveel vingers steekt het logo van DJ Baas op? En mail het naar studio@meerradio.nl. Ik zeg het nog één keer. studio@meerradio.nl.

0: mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Feel the beating. Feel the beating. Feel the beating.

Ja, en zo komen we alweer bij het einde van jouw zaterdagavond. DJ Baas draait nog even lekker door. We hebben twee winnaars voor de prijsvraag. De ene is Danny en de ander is Felicia. Gefeliciteerd met je shirt. We nemen even contact met jullie op voor de gegevens. En geniet nog even lekker. Tot middernacht. DJ Baas.

Je luistert naar Tarzan en Tinus. Jouw thuisbasis voor als je geen zin hebt om de deur uit te gaan. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio.

0: Clubhaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten ze het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die won verloor met 2-0 van FC Utrecht. En kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang The Deep Club. Blijf wakker.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgde het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1-race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs. Met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang The Deep Club. Blijf wakker.